Tennis dan, op het WTA-toernooi in Rome wordt de finale zaterdag gespeeld door de Amerikaanse Coco Gauff en Elina Svitolina uit Oekraïne. Gauff won donderdagavond van de Roemeense Sirstea in 2 sets. Eerder had Svitolina zich al geplaatst voor die finale. Het weer dan nog, het blijft droog en helder en ook erg koud vannacht met minima rond 3 graden. De dag wordt opnieuw wisselvallig met ook soms fikse buien. En frisse maxima tot 13 graden. Ook nadien zaterdag blijft het wisselvallig. En eerder fris voor de tijd van het jaar. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De dodentol na de massale Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vorige nacht, van woensdag op donderdag, is opgelopen tot zeker 21. Onder de slachtoffers zijn ook 2 kinderen en er vielen zo'n 40 gewonden. Vandaag is een dag van rouw in de Oekraïnse hoofdstad. De Russische aanval was massaal met bijna 700 drones en 56 raketten. De Oekraïnse president Zelensky vindt dat er een gepast antwoord moet komen op die Russische aanvallen. Hij meldde ook nog dat er in de regio Kherson een voertuig van een humanitaire VN-missie geraakt werd door Russische drones. De Iraanse nationale voetbalploeg is vertrokken op stage richting Turkije om er zich daar voor te bereiden op het wereldkampioenschap voetbal dat plaatsvindt in de VS, Mexico en Canada. Ze zullen een anderhalve week blijven in Turkije om vervolgens door te reizen naar de Verenigde Staten. Het is alleen nog niet duidelijk of alle spelers en de entourage een visum zullen krijgen. Er is de oorlog tussen de VS en Iran en sommige spelers en stafleden zouden banden hebben met revolutionaire garde. En dat wordt door de VS als een terroristische organisatie beschouwd. Iran speelt volgende maand normaal gezien in de poelenfase tegen ons land, Nieuw-Zeeland en ook tegen Egypte. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale die zaterdag plaatsvindt. En bij die landen Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en ook Oekraïne. België heeft zich dinsdag al geplaatst. De finale is zaterdagavond vanaf 9 uur te volgen. Het weer. Vannacht blijft het droog en helder. Koude minima ook. Rond 3 graden de komende uren. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig met soms ook fikse buien en maximaal tot 13 graden. Ook de dagen nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 15-jarige jongen doodgeschoten. Twee andere minderjarigen van 13 en 14 raakten gewond. De daders kwamen aan op een motor en sloegen na de schietpartij op de vlucht. Volgens het parket ging het om een afrekening in het drugsmilieu. In dezelfde wijk waar de schietpartij nu was, was er vorige maand ook al een jongen doodgeschoten. In Soedan zitten bijna 20 miljoen mensen in een ernstige hongercrisis. Dat is meer dan 40% van de bevolking. De cijfers komen uit een rapport van de Internationale Waakhond voor Voedselzekerheid. Zo'n 825.000 kinderen lijden ook aan acute, ernstige ondervoeding. In Soedan woedt al 3 jaar oorlog. Daardoor is de landbouw en de handel helemaal ontwricht. Miljoenen mensen zijn er op de vlucht. Hulpgoederen geraken door de oorlog ook moeilijk op de plaatsen waar het nodig is. Het conflict in Soedan is een van de ergste humanitaire crisissen nu, maar krijgt weinig internationale aandacht. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne zullen zaterdag hun nummer ook brengen in die finale. België kon zich dinsdag al plaatsen. En nog een tennisbericht. Op het WTA-toernooi in Rome wordt de finale zaterdag gespeeld door de Amerikaanse Coco Gauff en Elina Svitolina uit Oekraïne. Gauff won gisteravond van de Roemeense Sirstea in 2 sets. Eerder had Svitolina zich al geplaatst voor de finale. Het weer dan nog. Het is droog en helder de komende uren en daardoor ook erg koud. Minima rond 3 graden. De dag wordt wisselvallig met soms fikse buien en maximaal tot 13 graden. En ook zaterdag blijft het wisselvallig en eerder fris. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 15-jarige jongen doodgeschoten. Twee andere minderjarigen van 13 en 14 raakten gewond. De daders kwamen aan op een motor en sloegen na de schietpartij op de vlucht. Volgens het parket ging het om een afrekening in het drugsmilieu. In dezelfde wijk was er vorige maand ook al een jongen doodgeschoten. In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn twee vrouwen aangehouden die verdacht worden van kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en opgesloten in een kelder. Ze zouden die mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. De kinderen zijn overgedragen aan de jeugdbescherming. In China begint vandaag de laatste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Gisteren sprak Trump er met zijn Chinese collega onder meer over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Vandaag wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
1: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die op papier gezet worden.
0: Bij de meerdere ongevallen op de E34 in Lille gisternamiddag zijn meer dan 10 mensen gewond geraakt. Een motorrijder overleed ter plaatse. Dat is meegedeeld na een coördinatievergadering gisteravond op het gemeentehuis van Lille. Een van de gewonden is er erg aan toe, maar verkeert niet in levensgevaar. Het wegdek was er spekglad na een fikse hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
2: We hadden een provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
0: In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale van zaterdag. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne zullen zaterdag hun nummer brengen. België kon zich dinsdag al plaatsen. En het weer dan, het wordt opnieuw een wisselvallige dag met soms fikse buien, tot 13 graden. Ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.

Maar het leger zegt, hoe lang duurt dat? 1 jaar. 1 jaar op een gans mensenleven. Daar kun je toch niet blijven bij stilstaan. Dat is zo voorbij. En je zit op weg naar huis. Een gerief op je schouder. Cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze, Jean-Pierre, zei jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd? En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij, Jean-Pierre, is zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt, nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek. En het fabriek...

stomme fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei, gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt de directeur.

En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen ik.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
3: Allee, dat is toch gemakkelijk?
2: Ah ja? Hoe weet jij dat allemaal?
3: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
2: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
4: VRT Radio BNE Live.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De laatste jaren wordt er in Vlaanderen opvallend meer beschermde plattelandsnatuur illegaal vernietigd, vooral door boeren die hun akkers willen herinrichten. Dat blijkt uit cijfers van de natuurinspectie die VRT Nieuws opvroeg. Vorig jaar zijn er 50% meer struiken, heggen en bomenrijen gerooid zonder vergunning dan in 2019. Wie betrapt wordt is verplicht om de schade te herstellen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt Wantens van Natuurpunt.
1: Als je dat herstelt bij het uitgraven van een poel of het aanplanten, zeker van bomen of heggen, dan duurt dat vaak jaren eer dat je dat opnieuw herstelt. En zeker als het om oude bomen of heggen gaat, zelfs tientallen jaren of langer, omdat zeker oudere bomen en soorten een heel waardevolle kwaliteit hebben voor heel wat soorten.
0: Bij de ongevallen op de E34 in Lille in de provincie Antwerpen gisteren namiddag zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt en 1 motorrijder is ter plaatse overleden. Dat is gezegd na een coördinatievergadering op het gemeentehuis. Volgens burgemeester Marleen Peters was een hevige hagelbui de oorzaak van de ongevallen.
2: Wij hadden provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
0: In de Russische stad Ryazan zijn 3 doden gevallen bij een Oekraïense droneaanval, dat zegt de lokale gouverneur. Ryazan ligt in het centrum van Rusland op 200 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Moskou. Bij de stad ligt een grote olieraffinaderij, wellicht was die het doelwit van de aanval, maar volgens de gouverneur zijn ook appartementsgebouwen geraakt. In China praat president Xi vandaag opnieuw met de Amerikaanse president Trump op de laatste dag van diens staatsbezoek. Vandaag wordt het hoogtepunt van dat bezoek, zegt Tom van de Wegen.
3: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die op papier gezet worden.
0: Het weer vanmorgen, soms nog zon in het centrum en het oosten, daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, hooguit 13 graden. Morgen wordt de buienkans kleiner, zondag en begin volgende week wordt het wel opnieuw natter, maar ook geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Gert.
5: Radio Bene.
4: Goedemorgen, 15 mei vandaag. En nee, geen brugdag hier. Samen met Barbara Dex, Peter Hermans en Jean Thomas hou ik je graag gezelschap. Welkom.
5: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaar.

Tammy Wynette, de first lady of country music, mocht hier de show op gang trekken met een evergreen om van te snoepen. Hè. 15 mei is de internationale dag van het gezin. Alweer een reden om op te klinken als we vanavond het weekend of de rest van het weekend inzetten met het gezin. Dat is traditie.

Bart Kuil kan zingen en 1001 andere dingen, koken bijvoorbeeld. Voor velen is deze 15e mei een brugdag en sommige kiss-and-ride zones aan scholen zullen er dus verlaten bij liggen. En over kussen gesproken.

The King tot bijna 12 minuten over 6. De Belgische kandidaat is Sila, daar op het Songfestival, leeft opvallend ontspannen toe naar de finale van morgenavond in Wenen. Na de onverwachte kwalificatie viel er veel druk van haar schouders, lees ik het laatste nieuws van morgen. Een paar jaar geleden had ik weinig zelfvertrouwen, zegt ze, en zat ik vol twijfels. En vandaag sta ik hier, op weg naar de finale met mijn kleine landje. Ik ben een compleet andere mens geworden. Dat is het allerbeste cadeau ter wereld. Mooi, hè? Na de kwalificatie liet Sila een tattoo zetten op haar rechterarm. Het is een hartje, het logo van het Songfestival. Nu, vanavond wordt al de helft van de punten verdeeld tijdens de juryshow, waarin de nationale vakjuries de optredens beoordelen. En morgenavond is er dan de grote finale op VRT1, waarbij de kijkers via televoting de andere helft van de stemmen bepalen. Spannend!

0: Chess & James, een Belgisch soul-duo dat vooral in de jaren 60 indruk maakte. Het is ruim 5:15. Bekende mensen en hun fortuin. Ja, dat is iets waar lezers van smullen, hè. En dat deden ze ook met het nieuws dat de volgende zangeres haar penthouse in Amsterdam verkocht voor 1,5 miljoen euro. Slik. Emma Heesters.
1: 9:15, als de schoolbel gaat. Het eerste uur gemist en ze is weer te laat. Uren voor de spiegel.

Imagination, een Brits trio dat de platina, gouden en zilveren platen netjes kon verdelen onder elkaar. Ze hebben er veel bij elkaar gesprokkeld en scoorden hits in 28 landen. Twijfel je nog over je outfit voor vandaag? Wel, om 6:15 is onze weerman David er een eerste keer. Maar David Dundas doet dan een suggestie waarmee je de bal zelden verkeerd kan slaan. Een jeansbroek.

David Dundas. Eind 88 overleed Roy Orbison. En kort daarna was Roger Baeten er als de kippen bij om een Vlaamse versie van die postume hit te schrijven voor Connie Fabri. Je krijgt het. Tussen je oren.

Connie Fabri, het is bijna 6:30. Wie leerde jou fluiten? In mijn geval was dat mijn vader en die leerde mij ook geluid maken op een leeg flesje. En het volgende liedje, dat noem ik nu eens een meefluiter. MUZIEK.

Met Cool en de Gang werd het 6:58. Morgenavond kan je Raymond van het Groene Woud aan het werk zien in Hasselt. En het waren de Beach Boys die bij hem het zaadje van een grote carrière planten door het volgende lied.

Beach Boys. Morgenavond is Sila er voor ons land bij tijdens de grote finale van het Eurovisie Songfestival. In 2017 haalde Blanche de vierde plaats in Kiev met dit nummer.

0: Mata Reeves en de Vandellas. 15 mei vandaag, dat is ook geen brugdag voor onze weerman. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Kan jij de verwarming buiten eens repareren?
1: Nee, vandaag zal dat helaas niet lukken. Een beetje herhaling van gisteren. Hè. Dus regelmatig buien, plaatselijk onweer, korrelhagel daarbij. Nu in de loop van de namiddag is het wel droger in het uiterste westen, de Westhoek. Nu niet, daar zijn nu ook wel een aantal buien in de omgeving. Een wisselende bewolking, soms een zwaar bewolkt, soms wat zon daartussen. Met temperaturen die nog altijd maar 11 of hooguit 12 graden bedragen. Aan zee zitten we ook rond 10, 11. Met een meestal matige wind uit het noordwesten. En vanavond en vannacht, ja, dan verdwijnen die buien weer geleidelijk aan. Er kan er nog hier en daar eentje voorkomen, maar meestal toch wel droog. Met opklaring en wolkenvelden. En temperaturen tussen een 4 en 6 graden. Morgen krijgen we dan zon en wolken met een aantal buien daarbij ook. Opnieuw in de loop van de namiddag droger in het westen. Zondag krijgen we dan vrij snel periode met regen of buien door een storing die doortrekt. Temperatuur gaat wel al naar 15 graden. En dan maandag ook nog een reeks buien. Dinsdag ook, woensdag de laatste. En dan ja, vanaf donderdag krijgen we behoorlijk wat zon in aanloop naar het Pinksterweekend. Dat zomers zal verlopen met temperaturen die dan rond 4, 25 graden uitkomen. Aan zee ook meer dan 20 graden.
0: Alleen?
1: En zo gaan we dan, zo gaan we dan naar die laatste week van mei met nog altijd veel zon. Heel misschien valt daar een regen- of onweersbui. Dat kan, maar het zorgt niet voor een weersomslag.
0: Samengevat, nog even op de tanden bijten, maar het wordt stukken beter.
1: Ja, inderdaad, het wordt weer zomer.
0: Tot straks, hè. 7:15.
1: Tot dan. Tot dan.

0: Stevie Wonder. Ben jij al wakker? Stuur eens een berichtje via het Radio Benenkanaal op 14 Max. Ben benieuwd.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Ivan Brunetti. Na het nieuws geeft Tamar Linder een draai aan de windhaan.
1: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs?
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans?
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
5: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
7: Dat is een kiwinner.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
9: joehoe!
8: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Gert van Boksel. In de Westhoek is een belangrijke watervervuiling met een verboden pesticide ontdekt. En de Amerikaanse president Trump beëindigt vandaag zijn staatsbezoek aan China. In Rhening-Elst in de Westhoek is een belangrijke beek sterk vervuild geraakt met de giftige stof oxamil. Dat is een pesticide tegen kleine wormpjes die al enkele jaren verboden is. De grote Kemmelbeek waarin de stof gevonden is, is verbonden met het IJzerbekken en dus ook met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaert. Volgens Lieven Stubbe van Natuurpunt is de norm 2000 keer overschreden.
1: Het gaat over 232 microgram per liter en er mag maximum 0,12 microgram per liter gevonden worden. Dus dat is onvoorstelbaar groot. De mensen van Inagro die het bericht gemaakt hebben, weten het aan een ongeval, dat een fles zou omgevallen zijn of bij het vullen van de sproeimachine.
0: In de Westhoek maken mensen zich al vaak zorgen om het drinkwater, omdat de norm voor schadelijke triazolen hoger is dan toegelaten. Maar volgens de stad Ieper is er geen gevaar voor het drinkwater. De afgelopen jaren is in Vlaanderen opvallend meer beschermde plattelandsnatuur illegaal vernietigd, blijkt uit cijfers van de Natuurinspectie. Vorig jaar zijn er de helft meer struiken, heggen en bomenrijen gerooid zonder vergunning dan in 2019. Dat gebeurt vooral door boeren die hun akkers herinrichten. Volgens Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wordt er wel minder beschermd grasland vernietigd doordat nu met satellieten wordt gecontroleerd.
2: De positieve aanpak rond de permanente graslanden, die aanpak die werkt en die willen we dus nu ook toepassen op de andere kleine landschapselementen die wat onder druk zijn komen te staan de laatste jaren. Zoals onze hagen, houtkanten, knotbomen, om die ook meer terug te integreren in ons landschap.
0: Wie betrapt wordt is verplicht om de schade te herstellen, maar het duurt soms tientallen jaren voor een bosje of een heg dezelfde natuurwaarde heeft. China wil een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten, zodat de straat van Hormuz weer open kan. Dat heeft Buitenlandse Zaken gezegd in een verklaring op de tweede dag van het staatsbezoek van Donald Trump. Trump zei gisteren al dat de Chinese president Xi hulp geboden heeft bij het heropenen van de straat van Hormuz. Trump zegt ook dat hij goede handelsakkoorden heeft gesloten met China tijdens zijn bezoek. En dat eindigt vandaag. Het wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt Tom van de Weeg.
3: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die op papier gezet worden.
0: In Finland was er vanmorgen even drone-alarm in de buurt van de hoofdstad Helsinki. Wie in die regio woont moest binnenblijven en er stegen gevechtsvliegtuigen van het Finse leger op. Inkomende vluchten naar de luchthaven van Helsinki werden omgeleid. Even na 6 uur vanmorgen werd de drone-alarm weer afgeblazen. Finland ligt niet ver van de grens met Rusland. En in de Russische stad Ryazan zijn 3 doden gevallen bij een Oekraïense drone-aanval, dat zegt de lokale gouverneur. Ryazan ligt in het centrum van Rusland op 200 kilometer van de hoofdstad Moskou. Bij Ryazan ligt een grote olieraffinaderij. Wellicht was die het doelwit van de aanval. Maar volgens de gouverneur zijn ook appartementsgebouwen geraakt. In Jeruzalem zijn gisteravond tienduizenden Israëlische inwoners door de straten getrokken voor de jaarlijkse zogeheten vlaggenmars. Daarmee viert Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de oorlog van 1967. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
4: Dansende jongeren en veel Israëlische vlaggen. Jeruzalem is het hart van het Joodse volk, zegt een deelnemer. De extreemrechtse minister Ben-Gvir zwaaide met een vlag op de Tempelberg, die ook heilig is voor de moslims. De Tempelberg is in onze handen, riep hij. In de oude stad ontstonden relletjes toen jongeren winkeltjes aanvielen en dood aan Arabieren riepen. In de Palestijnse gebieden was er minder feestvreugde. Daar herdachten ze Nakba, de catastrofe. In 1949 werden ze uit hun huis verdreven toen Israël werd gevormd.
0: In de Malediven, in de Indische Oceaan, zijn 5 Italianen omgekomen bij een duikongeval. Ze zouden gisteren geprobeerd hebben om grotten te verkennen op zo'n 50 meter diepte. Daarbij zijn ze door een onbekende oorzaak verongelukt. 1 lichaam is gevonden. Volgens de Universiteit van Genua zijn de slachtoffers een hoofddocent en haar dochter en ook 2 collega-onderzoekers. Het is het dodelijkste duikongeval in de Malediven. En in Wenen was er gisteravond de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival. Zoals gepland hebben nog 10 landen zich geplaatst voor de finale zaterdag. Ons land was dinsdag al zeker van een finale plaats. Het weer, vanmorgen soms nog zon in het centrum en het oosten. Daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, hooguit 13 graden. Morgen wordt de kans op buien kleiner. Zondag en begin volgende week opnieuw natter, maar wel geleidelijk warmer. Vanaf donderdag kunnen we de 20 graden halen. We begonnen met een sterke vervuiling met een pesticide, een verboden pesticide in de Westhoek. Daar is de stof gevonden in een beek die verbonden is met het drinkwatercentrum van de Blankaert. Meer op vrtnieuws.be.
5: Bedankt, Gert.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, klaar wakker.
6: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
5: Blij dat je luistert.

0: One Way Wind van de Cats
1: werd Westenwind bij Dana Winner. Haar hartstroom laat ze morgenavond in Etten-Leur vloeien. Dat is in de buurt van Breda. En nu een nummer 1 uit onze rijke verzameling Evergreens van de jaren 60. This is my song van Petula Clark.

Ursula Klank uit 1967. Prachtig toch? En leuk om te lezen waar jullie zoal mee bezig zijn. Hè? Jean-Pierre Huvijns zit op zijn home trainer in Hasselt. Bedankt voor de foto. Rita van den Driessen is chauffeur met dienst, lees ik. Ze brengt ouderen naar het dagcentrum. En Yves Boussemare uit Jouwbeke gaat ook werken vandaag. Geen brugdag. Op VRT Nieuws kan je een bijzonder moment bekijken van de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. De 18-jarige Georgische celliste Anna May Pariani begon ineens mee te zingen. Zonder woorden, hè, met dromerige klanken. En dat is uitzonderlijk, want de stem krijgen we doorgaans enkel te horen als de Koningin Elisabeth-wedstrijd aan zang is gewijd. Zo klonk ze dus met cello en stem.

0: Leuk, hè? Anarchic System met een toffe instrumentale evergreen popcorn. Het is 7:50. In 1985 ging Linda Le Pom voor ons land naar het Eurovisie Songfestival met Laat me nu gaan. Zij is er vanmiddag bij, hier op Radio BNE.
1: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
1: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
4: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze business bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
6: Profil.
7: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
8: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
9: Laat het los, laat het gaan.
8: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
10: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
11: Wiener Berger.
12: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronden, hè. Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè. Die zijn ook juist. Lang en smal.
13: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
16: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
15: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
16: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
15: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
16: Ja, dat is duidelijk.
15: Ja.
17: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
18: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

een van de vele evergreens van Madonna hier geregeld voorbij komen op Radio BNE. Verrassing alom was het dinsdag, hè. Toen bleek dat België kon doorstoten naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Zorgt Isila morgenavond nog eens voor een verrassing van formaat? Zou kunnen, hè. Ik ben reus benieuwd. En dat zal deze queen ook wel zijn. Sandra Kim.

0: Art Garfunkel. Het is bijna 7:30. Ons land heeft ook een mooie geschiedenis aan voorselecties als het over het Songfestival gaat. Wie deed er mee in 2002? Danae.
1: Radio

0: Los Lobos. Het Pinksterweekend wordt zomers, maar voor het zover is moeten we nog wat wisselvalligheid trotseren. De rest vertelt David na Luc Steno.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of 2 abonnementen, of...
3: 2! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code yellow!
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Luc Steenhoot trad op in Egypte en de eerste beelden daarvan vind je op zijn Facebook. Het is 14 minuten voor 8. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, ik hoor een beetje gemor, links en rechts. Het duurt te lang, het is te koud, het is te wisselvallig. Doe er iets aan.
1: Ja, het zal niet lukken vandaag. Momenteel buien in de noordwestelijke helft van Vlaanderen, dus Antwerpen, delen van Oost-Vlaanderen, verspreid ook in West-Vlaanderen. Met ja, zon en wolken vandaag. En in de loop van de namiddag wordt het dan wel in de westhoek en het uiterste westen droog, of zo goed als droog. Elders zijn er nog buien die ja, intens worden met hagel en onweer op sommige plaatsen, met temperaturen van een 11, 12 graden en een meestal matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht dan verdwijnen de meeste buien. Plaatselijk is er nog wel eentje, maar goed, ja, de temperaturen die zakken opnieuw naar een 4 tot 6 graden, of op sommige plaatsen mogelijk 3. En morgen dan krijgen we een 12 of 13 graden, dus het is al een beetje zachter dan vandaag. Maar niet echt voelbaar natuurlijk, 1 graad verschil. Mm-hmm. Met opnieuw een aantal buien die ontstaan en opnieuw in de loop van de namiddag droger in het westen. Zondag krijgen we dan overal perioden met regen of buien. Temperaturen die wel stijgen naar 15 graden. Maar dus vaak bewolkt weer en regen. En ook maandag en dinsdag nog een aantal buien. Maar het wordt wel geleidelijk aan warmer. Maandag zitten we nog rond 15, 16 graden. Dinsdag gaat het al naar een 17, 18. Woensdag nog een paar laatste lokale buien. Maar intussen, woensdag zitten we al rond een 19 graden. En dan, ja, dan is er geen houden meer aan. Dan krijgen we opnieuw veel zon. Met zomerse allures in de tweede helft van volgende week. Eind volgende week 4, 25 graden in het binnenland. Rond 20 graden en meer ook aan de kust in het Pinksterweekend. Dus dat ziet er zeer goed uit. En ook de week daarna zouden we nog kunnen genieten van temperaturen van 20 graden of meer. Ik sluit natuurlijk zo ver vooruit nog een plaatselijke regen- of onweersbui niet uit. Maar het ziet er toch veel beter uit dan nu.
0: Oké, fantastisch. Ik wens je een fijn weekend.
1: Voor jou ook, tot maandag.

John Paul Young tekende in 77 een hartje bij de derde plaats in onze hitlijst voor Love is in the Air. En begin de jaren 90 was het Tony Servi die met de Vlaamse versie scoorde, Liefde voor altijd. Die is er volgende week eens bij in Klaarwakker.

werd het al met de Four Tops. Volgende week vieren we de 75ste verjaardag van Johan Verminnen. En daar gaan we echt wel onze tijd voor nemen. Denk al eens na over jouw favoriete Verminnen nummers. Mooie dagen in de Rue des Bouchers. Laat me nu toch niet alleen, ik voel me goed. Of deze.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wienerberger.
9: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
10: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Krevel.
12: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel, leef beter.
13: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
14: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
13: Dat is goed vastgezet, hè?
14: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
13: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
14: Dus die brug was al gebouwd voordat als ze gebouwd was?
13: Ja.
15: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 14 nieuws met Gert van Boksel. In de Westhoek is een belangrijke watervervuiling ontdekt met een verboden pesticide. De Amerikaanse president Trump beëindigt vandaag zijn staatsbezoek aan China en tienduizenden Israëli's nemen deel aan een controversiële vlaggenmars door Jeruzalem. In Rhening-Elst in de Westhoek is een belangrijke vervuiling ontdekt in een beek. In de grote Kemmelbeek is een hoge concentratie gevonden van de giftige stof oxamil, een pesticide die al enkele jaren verboden is. Hoe en door wie die stof in de beek terecht is gekomen is nog niet duidelijk, maar Miguel Gijsens, schepen van landbouw in Ieper, is verontwaardigd.
1: Samen met de provincie hebben we direct geopteerd om een bericht naar alle landbouwers uit te sturen om echt erop te wijzen dat dit niet kan. Dit is immers een product die enkele jaren al uit de markt is, omwille van de schadelijkheid op bodemleven en op waterleven. Dit kan echt niet, dit moet stoppen.
0: De grote Kemmelbeek is verbonden met het IJzerbekken en zo ook met de Blankaart, een belangrijk productiecentrum voor drinkwater. De laatste jaren is in Vlaanderen opvallend meer beschermde plattelandsnatuur illegaal vernietigd, blijkt uit cijfers van de Natuurinspectie. Vorig jaar werden de helft meer struiken, heggen en bomenrijen gerooid zonder vergunning dan in 2019. Vooral door boeren die hun akkers anders willen inrichten. Nochtans is die natuur erg belangrijk voor het planten- en dierenleven, vertelt Lander Wantes van Natuurpunt.
2: Dat zie je ook als mensen met wagen op reis gaan. Vroeger heel veel insecten die tegen de ruit vlogen, dat je telkens moest afkuisen, nu is dat veel minder. Dat is iets wat we heel sterk zien en dat ook heel belangrijk is om te gaan herstellen. Dus dat is niet enkel voor de natuur, maar ook voor onze voedselvoorziening. Dat herstel van die bestuivers een hele belangrijke is.
0: Wie betrapt wordt op natuurvernietiging zonder vergunning is verplicht om de schade te herstellen, maar het duurt vaak enkele tientallen jaren voor die herstelde natuur even waardevol wordt. De Amerikaanse president Trump is bezig aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan China. President Xi leidde hem rond door de tuinen van de oude verboden stad. Vele de Vos, wat weten we over de inhoud van de gesprekken vandaag?
3: We hebben vooral Trump zelf al gehoord. Die heeft het over fantastische zakendeals voor de meegereisde Amerikaanse bedrijven, de Chinese belofte om Amerikaanse olie te kopen en de oorlog in Iran te helpen stoppen. Volgens Trump zijn de relaties goed en heeft president Xi hem gefeliciteerd met zijn geweldige successen. Van Chinese zijde blijft het veel stiller. In een mededeling van Buitenlandse Zaken klinkt het dat de oorlog in Iran nooit had mogen gebeuren en dat China wil meehelpen aan een diplomatieke oplossing. Maar het blijft voorlopig onduidelijk wat China in ruil heeft gekregen voor de toegevingen aan de Amerikanen.
0: Dankjewel, Veerle. In Finland was er vanmorgen even drone-alarm in de buurt van de hoofdstad Helsinki. Wie in de regio woont, moest binnenblijven. Er stegen gevechtsvliegtuigen op en inkomende vluchten naar de luchthaven van Helsinki werden omgeleid. Even na 6 uur vanmorgen werd de drone-alarm weer afgeblazen. Helsinki ligt niet ver van de grens met Rusland. En in de Russische stad Ryazan zijn 3 doden gevallen bij een Oekraïense drone-aanval. Dat zegt de lokale gouverneur. Ryazan ligt in het centrum van Rusland op 200 kilometer van de hoofdstad Moskou. En er ligt ook een grote olieraffinaderij, wellicht was die het doelwit van de aanval. Maar volgens de gouverneur zijn ook appartementsgebouwen geraakt. In de Franse stad Nantes is een tiener doodgeschoten en 2 anderen gewond geraakt. De schietpartij zou te maken hebben met conflicten tussen drugsbendes in Nantes. Frank Renaud.
4: Voor de Fransen is het vooral opnieuw een schietpartij door drugscriminelen. Want drugsbendes gaan elkaar regelmatig in het hele land te lijf en de daders en slachtoffers zijn steeds jonger. Dit keer in Nantes werd een 15-jarige jongen doodgeschoten en raakte een 13- en een 14-jarige zwaar gewond. Ze zijn beide in levensgevaar. De daders konden ontkomen. Justitie zegt dat vaststaat dat de schietpartij een afrekening is in het drugscircuit van Nantes. In de wijk waar nu werd geschoten viel vorige maand ook al een dode bij drugsgeweld. Vorige week raakt een 18-jarige jongen in de wijk gewond.
0: In Jeruzalem zijn gisteravond tienduizenden inwoners, Joodse inwoners door de straten getrokken voor de jaarlijkse vlaggenmars. Daarmee viert Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de oorlog van 1967. De mars gisteravond liep uit op relletjes en verschillende actievoerders zijn opgepakt. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
5: Dansende jongeren en veel Israëlische vlaggen.
3: Jeruzalem is het hart van het Joodse volk, zegt een deelnemer.
5: Jeruzalem for so many years is the heart of Am Yisrael, the Jewish people.
3: De extreemrechtse minister Ben-Gvir zwaaide met een vlag op de Tempelberg, die ook heilig is voor de moslims en christenen. De Tempelberg is in onze handen, riep hij. In de oude stad van Jeruzalem ontstonden relletjes toen jongeren winkeltjes aanvielen en dood aan Arabieren riepen. Joodse vredesactivisten probeerden de gemoederen te bedaren. In de Palestijnse gebieden was er minder feestvreugde. Daar herdachten ze Nakba of catastrofe. Vanaf 1948 werden ze uit hun huis verdreven toen Israël werd gevormd.
0: Het weer vanmorgen, soms nog zonnige periode in het centrum en het oosten. Daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, tot 13 graden. Morgen een kleinere kans op buien. Zondag en begin volgende week weer natter, maar wel geleidelijk warmer. Vanaf donderdag kunnen we zelfs de 20 graden halen. We begonnen met een belangrijke vervuiling in de Westhoek. Daar is een hoge concentratie van een verboden pesticide gevonden in een beek die in verbinding staat met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaert. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Gert.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
6: Een fijne vrijdag.

Tony Christie met The Way to Amarillo. Het had de stem van je GPS kunnen zijn. Bij mij staat hij uit, omdat die stem dan gesprekken of mooie liedjes onderbreekt. Daar hou ik niet van. Het is een gewoonte en ik raak ook van A

toontje lager. Zo kan je stem zeker klinken na stevig lente, communie of huwelijksfeest. Het is bijna 8:15. De FIFA heeft een muzikaal spektakel aangekondigd bij de finale van het WK voetbal. Tijdens de rust zullen er optredens zijn van Madonna, Shakira en BTS. Een halftime party, dus dat is op zondag 19 juli in New Jersey. Shakira heeft al WK voetbalervaring. In 2010 lanceerde ze Waka Waka This Time for Africa, ken je zeker. En de Koreaanse groep BTS staat even daarvoor, begin juli, 2 dagen in ons Koning Boudewijn Stadion. Je leest er meer over op 14 Nieuws.

0: Gunter Neefs en the Atomic Orchestra. En deze week zag ik nog een mooi vader-zoon moment tussen Gunter en Len. Papa zong en zijn zoon volgde het nauwgezet aan de mengtafel bij de mensen van het geluid. Heel mooi om te zien. Vaderdag vieren we op 14 juni.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Radio Bene.

Roy Black en Anita, en wist hij dat hij in 1969 heel graag naar het Songfestival wou gaan voor Duitsland. Maar hij had te weinig punten tijdens de preselectie. En straks tussen 1 en 4 een verse dosis Songfestival Evergreens bij Peter Hermans. In Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival. Het is 5 minuten voor 8:30. Goedemorgen.

Wip de kranen met geluiden van onweer en striemende regen. Hagel, zeer herkenbaar allemaal. Nog even doorbijten, want in de loop van volgende week wordt het warmer, zonniger. En tijdens het Pinksterweekend zelfs zomers.

One Fine Day dus van de Chiffons. Ja, het is misschien een meerdaagse uitstap geworden bij jou. Laat eens weten waar die uithangt of neem een foto en stuur die door naar onze studio via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.

0: Meteor in boeiend gezelschap, hè? De Braziliaans-Nederlandse Sarita Lorena. Het is 9:09.
1: Het boeit me geen.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.

Twee broers, hè, de Bellamy Brothers. Die hebben vast al veel boots en cowboyhoeden versleten. Een grote hit bereikte ons radiotoestel in de jaren 70. Van de broers naar de zussen nu, Maywoods.

0: Daniel Gérard, deel 1 was zijn voornaam. Het is bijna 8:50.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: De hele week zat de kat op de krant. En uit dat album dat 5 jaar geleden verscheen, krijg je nu het verhaal van een genstertje. Dat is het eerste vonkje dat in een mensenleven kan leiden tot grote vuren, negatief of positief. Bart Peters.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Peter Low. En eindigen doe ik met de knappe prestatie van Lilian Saint-Pierre op het Songfestival van 87 in Brussel. Geniet van je vrijdag met Radio BNE en tot morgen vroeg 7 uur voor Klaarwakker Weekend.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Eind vorig jaar hadden dubbel zoveel werklozen zich ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep als in dezelfde periode het jaar voordien. Dat meldt het laatste nieuws op basis van cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk Clarke en Val. In december waren zo'n 24.000 Belgen ingeschreven, een jaar eerder ruim 11.000. Sinds dit jaar heeft een werkloze maximaal 2 jaar recht op een uitkering, maar wie vorig jaar een opleiding startte voor een knelpuntberoep behoudt zijn uitkering zolang die opleiding loopt. De Amerikaanse president Trump is vertrokken uit Peking na zijn staatsbezoek aan China. President Xi leidde hem vanmorgen nog rond door de tuinen van de verboden stad. Vele de Vos kunnen we al een conclusie trekken uit dit tweedaagse bezoek.
1: We hebben vooral Trump zelf al gehoord. Die heeft het over fantastische zakendeals voor de meegereisde Amerikaanse bedrijven, de Chinese belofte om Amerikaanse olie te kopen en de oorlog in Iran te helpen stoppen. Volgens Trump zijn de relaties goed en heeft president Xi hem gefeliciteerd met zijn geweldige successen. Van Chinese zijde blijft het veel stiller. In een mededeling van Buitenlandse Zaken klinkt het dat de oorlog in Iran nooit had mogen gebeuren en dat China wil meehelpen aan een diplomatieke oplossing. Maar het blijft voorlopig onduidelijk wat China in ruil heeft gekregen voor de toegevingen aan de Amerikanen.
0: Dankjewel, Veerle. In de Malediven in de Indische Oceaan zijn 5 Italiaanse duikers omgekomen. Zij zouden geprobeerd hebben om grotten te verkennen op zo'n 50 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua zijn onder meer een hoofddocent en 2 onderzoekers bij de slachtoffers. In Jeruzalem zijn gisteravond verschillende mensen opgepakt tijdens de jaarlijkse omstreden vlaggenmars. Daarmee viert Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de oorlog van 1967. Tienduizenden Israëli's trokken zwaaiend met Israëlische vlaggen door de stad, ook door moslimwijken. En daar werden ook winkels aangevallen. In de Palestijnse gebieden herdenken ze vandaag dan weer Nakba of catastrofe. In 1948 werden de Palestijnen uit hun huis verdreven toen Israël gevormd werd. En die Nakba is ook vandaag nog bittere realiteit, zegt Inge Franke vanuit Israël.
2: Zeker als we het dan hebben over Jeruzalem, zijn er toch veel mensen die zich heel veel zorgen maken, omdat er hoe langer hoe meer Palestijnen verdreven worden uit Oost-Jeruzalem, waar je ook een politieke agenda ziet van een wil om Jeruzalem te herenigen in Israëlische termen dan. Om daar in zoveel mogelijk een voornamelijk Joodse stad van te maken met zo weinig mogelijk Palestijnen. En dat zien we hier echt elke dag gebeuren met verdrijving van Palestijnen.
0: Het weer, eerst nog zonnige periodes in het centrum en het oosten, daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Hooguit 13 graden vandaag. Morgen wordt de kans op buien kleiner, maar zondag en begin volgende week wordt het weer natter, maar wel geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen. In Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
8: Oh my god, mama, dank u!
9: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
10: JBC!
9: Voorwaarden op jbc.be.

0: uur lang zelf de muziek op Radio BNE.
1: U vraagt, wij draaien.
0: Samen met je vrienden of collega's, de WhatsApp-groep met je buren, je club of vereniging.
2: De tijd van je leven.
0: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Schrijf je snel in via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
1: Na, na, na, na. Radio BNE, u vraagt, wij draaien.
0: Tussen 12 en 1 op Radio BNE.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Ja!
6: Carrefour.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
7: Oh, dat klinkt goed.
9: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
7: Ja, maar dat klinkt nog beter.
8: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: VRT Nieuws met Gert van Boksel. Eind vorig jaar hadden dubbel zoveel werklozen zich ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep als in diezelfde periode het jaar ervoor. Dat meldt het laatste nieuws op basis van cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk Klagen en Vel. In december waren zo'n 24.000 Belgen ingeschreven voor een opleiding, een jaar eerder ruim 11.000. Sinds dit jaar heeft een werkloze maximaal 2 jaar recht op een uitkering, maar wie vorig jaar een opleiding begon voor een knelpuntberoep behoudt zijn uitkering zolang de opleiding loopt. In de Malediven in de Indische Oceaan zijn 5 Italiaanse duikers omgekomen toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Dat is een diepte waar normaal gezien alleen professionele duikers komen, zegt de duikersteam Vervaken.
1: 50 meter is extreem diep, zeker voor sportduikers. Sportduikers hebben daar in feite niks te zoeken. Dus je moet al voor 50 meter te duiken, moet je al speciale apparatuur hebben. In feite heeft de sportduiker niks te zoeken onder de 40 meter.
0: In Congo is opnieuw een epidemie van de besmettelijke ziekte Ebola uitgebroken. De getroffen regio is Ituri, een afgelegen provincie aan de grens met Oeganda. Daar zijn meer dan 300 verdachte besmettingen geteld, van wie 65 mensen overleden zijn. 5 maanden geleden werd ook al een Ebola-uitbraak vastgesteld in het oosten van Congo. De provincie Ituri is ook nog een strijdperk van verschillende gewapende groepen. Dat maakt de hulpverlening extra moeilijk. Het Belgisch voetbal is vanaf volgend seizoen ook te zien bij telecomprovider Orange. Na overeenkomsten met Telenet en Proximus heeft rechtenhouder DAZN nog een derde deal afgesloten met Orange. Dus daarin zitten naast het Belgische voetbal ook enkele Europese competities en bekers. En na de bekerfinale tussen Union en Anderlecht zijn honderden zitjes in het Koning Boudewijnstadion vernield. Dat gebeurde in de Anderlecht-tribune. Naast de zitjes is er ook schade op andere plekken in het stadion. De stad Brussel gaat nu berekenen wat de herstellingen zullen kosten. De rekening wordt doorgestuurd naar de verantwoordelijke club. Anderlecht verloor de bekerfinale gisteren met 3-1. Het weer geleidelijk meer wolken en ook buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, tot 13 graden. Morgen wordt de kans op buien kleiner. Zondag en begin volgende week opnieuw natter, maar wel geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio Bene. Oei, het is alweer mijn laatste dag hier bij Radio Bene. Maar we gaan het natuurlijk weer gezellig maken met fijne muziek om gewoon te genieten.
3: Radio Bene, gewoon genieten.
2: Barbara Dex.

0: bulldoze. Come on without.
1: Wat een meezinger. Je zou haast vergeten dat dit oorspronkelijk een liedje was van Bob Dylan. Manfred Mann is ondertussen al in de 80. Ja, ja, 80 jaar. En hij toert nog altijd met Manfred Mann's Earth Band. En deze meezinger is natuurlijk een mooie afsluiter. We laten ons nu betoveren door John Terra.

0: regarder.
1: Ik hang aan zijn lippen. Joe Dassin, et si tu n'existais pas. Wat gaan we nog doen hier de komende 2 uur? Wel, wij hier bij Radio Bene vieren al de hele week het 70ste Eurovisie Songfestival. Straks bijvoorbeeld tussen 1 en 4 draait Peter Hermans enkel Songfestivalhits. Maar dit uur kiest Lisa Delbo ook al een favorietje. En straks om 11:30 kiest ook Lilian Saint-Pierre een Songfestivalhit.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
2: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week alle roséwijnen, 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Je hoorde Connie Francis, Lipstick on Your Collar. Connie vertelt het verhaal van een meisje dat haar lief confronteert na een avondje weg. Hij beweert dat hij bij zijn moeder was, maar de felrode lippenstift op zijn kraag vertelt een heel ander verhaal. Ai, ai, ai, ai, ai. Naar de 80's nu met Status Quo.

alle vrouwen, Jo Valli en Paul Andersen. Het was een grote hit in het Frans voor Felix Gray en Didier Barbelivien. Maar ook in het Nederlands was nog plaats in de hitlijster voor Jo Valli en Paul Andersen. Straks bel ik een laatste keer met Lisa Delbo, maar eerst Bobby Winton.

0: Je hoorde Bobby Vinton. Take good care of my baby. Morgen is er de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen, de 70ste editie. En 30 jaar geleden stond onze Lisa Delbo in de spotlights. John Terra schreef het nummer en Lisa Delbo bracht het toen met een fenomenaal live orkest achter zich. 3 jaar later zou de begeleiding door een live orkest tot de geschiedenis behoren. Geen live muzikanten, maar het circus werd alleen maar groter. Ja, Lisa, het was in jouw tijd, 30 jaar geleden, ook al zo'n circus. Ja, ik vergelijk dat met mijn deelname natuurlijk.
1: Ja, zeker was het een circus. Oh. En je had altijd van die mensen die uitblonken, die, als ik denk aan Gina G, die wandelden rond, dat die zoiets had van, moet ik nog zingen? Moet ik toch zingen? Ik zal toch wel nummer 1 worden. Maar dat was echt wel een circus. Maar ik heb ook het gevoel dat de echte liedjes, vaak ook eenvoudige liedjes, vaak ook de echte muziek, dat die het toch wel redden.
0: Oké, want deze middag vieren we dus vanmiddag tussen 1 en 4 70 jaar Eurovisie Songfestival. Peter Hermans die stoft de deelnames uit al die jaren voor ons af. En zoals een hele week hier in Radio Beni al gewoon genieten, neem jij ons elke dag ook mee naar een deelname van toen. Waar neem je ons vandaag mee naartoe, Lisa?
1: Ik ga naar het jaar 2014, toen daar dat geweldige koppel stond, genaamd The Common Linnets. En zij brachten Calm After the Storm, een gewoon eenvoudig lied, waarvan vooraf mensen mij vertelden, wat gaan die daar doen? Ja. Met een gitaar, met zo'n klein lied. Alleen dat liedje slaat toch nergens op. En ik werd door dat liedje eigenlijk omvergeblazen. Door die schone blending, mooie melodie. Dan op het Eurovisie Songfestival stonden zij daar. Zij in een zo, precies een kanten jurkje. Hij zo nogal cool met een hoed op. Ja. Beide met gitaar. En dat was het.
0: En zo face-to-face, hè? Naar elkaar kijkend zo constant. Ja. Ik vond dat wel eigenlijk ook wel indrukwekkend op een of andere manier.
1: Echt waar. Ja, maar klopt. Echt waar. En ik heb achteraf daar een vertaling van gemaakt. En ik heb dat samen met mijn zoon gemaakt.
0: Oh, wow.
1: En dat heet Stilte na de Storm. Oh. En bij Radio 2 kennen ze dat ook nog al te goed. En,
0: oh, fijn.
1: Ze hebben dat ook dat lied omarmd. Maar we hadden dat nooit gehad, mochten de Common Linnets dat toen niet zo prachtig hebben gedaan. Het was een klein lied. Het lijkt eenvoudig, maar het is best wel een moeilijk lied. Maar het had zoveel kracht, daar zat zoveel kracht en zoveel emotie in, ja, dat het een evergreen moet zijn geworden. En ik herinner mij dat wij zo nadien op vakantie gingen naar Oostenrijk. En dat overal werden die Common Linnets, waren overal.
0: Ja, het is een internationale doorbraak geweest, inderdaad.
1: Ja, zeker wel.
0: Zeg, en ga je morgen trouwens kijken naar het Eurovisie Songfestival, naar de finale, of laat je die kermis gewoon een keertje voorbij gaan dit jaar?
1: Nee, het is een circus en het is allemaal echt wel te en te is. En ik ga absoluut kijken.
0: Okay.
1: Dan zit ik voor tv. Ja.
0: Fijn weekend, Lisa Delbo. En merci dat ik een week lang in jouw Eurovisiekast mocht snuffelen.
1: Nee, het was mij een heel groot genoegen om bij jullie te mogen zijn. En dat jullie ook aan mij hebben gedacht om hier aan mee te doen.
0: Dat is met heel veel liefde gedaan. Dan komen Linnets met Calm After the Storm.

0: In 1977 goed voor een 14e plaats in de Radio 2 Top 30. Dit was de eerste solo-single van Peter Gabriel nadat hij stopte met Genesis. Je hoorde hem met Salisbury Hill, ja ja. Straks hoor je nog T-Set en Natalia.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
5: Ja!
6: Maar ja...
4: uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
7: Oh ja. Maar ja.
4: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop.
5: Oh ja.
6: Maar ja.
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
8: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
9: Ah. Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Jij hebt de power met de Eneco-app.
12: Oh kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
13: Hoe weet jij dat, papa?
12: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
13: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
12: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
13: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
12: Nee, maar ik wel.
8: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

Mama's Jasje, als de dag van toen, de dag van toen en de hits van toen ontdek je hier elke zaterdag bij Guy de Pré in de prehistorie. Dat zijn nieuwsfeiten van toen, afgewisseld met de grootste hits uit diezelfde periode. Zeker, zeker en vast eens luisteren.

0: Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Het was pas 1979. En Cliff Richard, een artiest uit de jaren 50, 60 en 70, was helemaal hip en trendsetter door al vroeg voor de synthesizers te kiezen in zijn muziek. Van Engeland terug naar Vlaanderen nu met Willy Sommers.
1: Radio Bene, gewoon genieten.
2: Barbara Dex. Dans

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
1: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Knaldi.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De aanzienlijke vervuiling met de verboden pesticide Oxamil in Rhening-Elst in West-Vlaanderen vormt geen gevaar voor het drinkwater, dat zegt de watergroep. De grote Kemmelbeek, waarin de stof gevonden is, is nogthans verbonden met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaert. Kathleen de Schepper van de watergroep.
1: Er is nog een sterke verdunning, eerst en vooral in het afstroomgebied richting De Blankaert en dan ook nog in ons spaarbekken. Dus vandaar dat er geen impact is naar drinkwaterkwaliteit toe. Wij onderzoeken die stof trouwens al een aantal jaren. We hebben die nog nooit ook aangetroffen boven de rapporteergrens in ons spaarbekken.
0: Eind vorig jaar hebben 24.000 werklozen zich ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep. Dat is ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode het jaar voordien. Sinds dit jaar heeft een werkloze maximaal 2 jaar recht op een uitkering. Maar wie vorig jaar een opleiding begon, behoudt zijn uitkering zolang de opleiding loopt. Axel Ronsen van NVA maakt zich zorgen over mogelijk misbruik.
2: We vinden het een beetje bizar. Zo'n opleiding dient niet om je werkloosheidsuitkering te behouden. Zo'n opleiding dient om sneller werk te vinden, om je om te scholen. En we zien dat toch een beetje als de laatste stuiptrekking van vooral de Waalse en de Brusselse syndicaten om een wetgeving die broodnodig is en er gelukkig ook is, te omzeilen.
0: In Vlaanderen is er maar een lichte stijging van het aantal werkzoekenden die zo'n opleiding volgen, blijkt uit cijfers van de VDAB. Wie zo'n opleiding volgt, wordt ook streng gecontroleerd, zegt waarnemend gedelegeerd bestuurder Joris Philips.
3: Wel, in Vlaanderen zorgen we voor dat elke opleidingsaanvraag, ja, dat we daar heel kritisch naar kijken. Van de 3 opleidingsaanvragen, bij wijze van spreken, die we krijgen, gaat er telkens maar 1 door. En ook tijdens het traject, en zeker voor lange knelpuntopleidingen, ja, dan is dat geen vrijblijvend ticket. Integendeel, die studieresultaten die moeten in orde zijn. En als dat niet het geval is, ja, dan kan dat betekenen dat de opleiding wordt stopgezet.
0: Op het Belgisch kampioenschap lange baanzwemmen in Antwerpen heeft Florien Gaspard het Belgisch record op de 50 meter schoolslag verbeterd. Ze was 700ste sneller van een seconde dan de vorige bestijd die ook al op haar naam stond. Op de 100 meter vlinderslag plaatste Roos van Otterdijk zich voor het EK van deze zomer in Parijs. Ze was in de reeks ruim een halve seconde sneller dan de limiettijd die ze moest halen om zich te kwalificeren. Het weer, geleidelijk meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris met hooguit 13 graden. Morgen wordt de kans op buien kleiner. Zondag en begin volgende week opnieuw wat meer neerslag, maar dan wel geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Barbara Dex.

Nick Straker Band, A Walk in the Park. We zijn nog een uurtje samen, want volgende week is Katrien van Doornen terug uit verlof. Ik heb in dit uur nog hits van David van Dijk, Van de Stones en ken je Roberto Giacchetti en de

Voilà, zoals beloofd, de Stones. Ik mag straks ook nog een laatste keer bellen met Lilian St-Pierre hier tijdens onze Songfestivalweek. Ze kiest weer een liedje uit het grote Songfestivalarchief. Maar nu naar recenter werk, de nieuwe David van

0: It's my party. Leslie Gore, wat een drama. Net op je verjaardagsfeest gaat je lief Johnny er met een zekere Judy vandoor. Zo gaat die tekst. Het is wel grappig, want er komt ook wel een gevolg, of er kwam een gevolg op deze single. Deze heette Judy's Turn to Cry. En in het verhaal komt Johnny terug naar zangeres Leslie Gore. En is het dus Judy's beurt om te huilen. Straks vrolijke muziek van Roberto Giacchetti. I Save the Day.
1: Hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
2: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
1: la. Op Radio Bene.
2: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
1: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

Ik hoor je toe van Wiltura en ik kan je verklappen. Het voorjaar 2027 mag ik zelf met Andrea Kronenbergs en Els Dottermans al die grote hits aanpakken van Wiltura. De speellijst en de data, de locaties, die kan je vinden binnenkort op mijn socials of via mijn website www.barbaradix.pb. Zeker eens een keertje gaan kijken. En straks kiest Lilian Saint-Pierre een Eurosong Festival hit, maar eerst Jean Pitney.

0: Uit 63, 24 hours from Tulsa, Gene Pitney. Morgen weten we wie het Eurovisie Songfestival wint. De ogen zijn een hele week al gericht op Wenen. Peter Hermans die blikt terug straks op 70 jaar Eurovisie Songfestival. Dat is veel liefde met vele douze points, straks tussen 1 en 4. Lilian Saint-Pierre, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Barbartje.
0: Ja, we hebben de afgelopen week ook al echt wel mogen genieten van jouw ervaringen op het Eurovisie Songfestival, van jouw verhalen, van jouw favorieten. Ja, ja. Wie zet je vandaag in de schijnwerper?
1: Vandaag zet ik alweer... ik merk nu zelf, als ik het terugbreng... Ik zeg, oei, ik heb allemaal vrouwen gekozen.
0: Ja.
1: Maar sterke vrouwen. Maar sterke vrouwen, ja, natuurlijk. En ik ben ook met een sterke vrouw aan het praten, lieve Barbara. En dan
0: weet
1: ik dat de grond van mijn uit, dat is niet om te vleien. Dan weet je wel, ik ben echt ook een bewonderaar van jou.
0: Dankjewel.
1: En je stem en je inleving. En Katrina en The Waves,
0: ja,
1: is er ook zo eentje, hè. En die won voor de United Kingdom,
0: ja,
1: en met Love Shine the Light.
0: In 1997,
1: in,
0: ja.
1: 97 was dat, ja, ja. Je merkt dat ook aan haar, ja, als ze op een podium staat, een performer, de manier waarop ze dat brengt, dat is ook weer die inleving. En ja, dat moet er voor mij zijn, dat, of dat dat nu een ballad is, of een, op een uptempo, hè, want hier is het wel... Dat zo'n beetje bij de soldiers ook, dan denkt iedereen zo, waaah. Maar eigenlijk, inhoudelijk heeft dat een grote betekenis. En dat was ook bij haar.
0: Mm-hmm.
1: Die love shine light, dus laat het licht schijnen op iedereen en op de wereld. En laat die harten open gaan enzovoort. Maar ja, bij mij heeft het in ieder geval wel bereikt.
0: Oh, super.
1: Dus dat gevoel.
0: Ja, zeg, en ga je morgen naar de finale van het Songfestival kijken op VRT1?
1: Morgen laat ik het allemaal op mij afkomen en dan schrijf je dat allemaal wel op. En dan heb ik ook wel zoiets van, oh ja, dat zou voor mij mogen winnen.
0: Voilà.
1: Dus ik weet het nu nog niet. Nee,
0: ik denk dat veel mensen thuis voor de buis gaan zitten met een lijstje en gaan natuurlijk stemmen voor hun eigen favoriet. Fijn dat ik je een hele week lang op mocht bellen en dat je een paar Songfestival Evergreens voor ons hebt afgestoft. Het gaat je zeer goed en wij gaan nog een keertje luisteren naar jouw keuze voor vandaag. En dat is Katrina and the Waves en Love Shine Light.
1: Fijn.
0: Dag Lilian.

De OJ's, je hoorde ze met Backstabbers. Straks tussen 1 en 4 gaat Peter Hermans voor 100% Eurosong Hits. En hij babbelt ook nog met onder meer Linda Lepom. Die mocht in 1985 naar het festival met het liedje Laat Me Nu Gaan. Hier zijn Evelien Canoot en Sammy Moore.

0: Finland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
8: Oh my god, mama, dank u!
9: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
10: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25%.

0: Shake Your Body Down to the Ground. Je hoort de Jacksons. Sinds 22 april is er de film Michael in de bioscoop. Een biopic. Zijn neef Shafar Jackson, die speelt Michael. Papa Jermaine Jackson, die vindt de film goed. Maar Janet bijvoorbeeld niet. Ik denk dat de meningen wat verschillend zijn. Het kindermisbruik is er trouwens ook op het laatste moment uitgehaald. Nochtans, ik ben zeer benieuwd. Ik ga toch eens een keertje kijken.
1: De tijd voor je leven. Radio BNE.
2: Gewoon genieten.
1: Radio BNE. Barbara Dex.

Je hoorde Ticket to the Tropics uit 1985 van Gerard Joling. Wil jij met jouw buren, met de vereniging, jouw vrienden of de collega's 1 uur lang muziek kiezen in U Vraagt Wij Draaien? Dat kan. Schrijf je in op het Radio BNE-kanaal van VRT Max. En misschien horen we jou binnenkort wel tussen 12 en 1 op

Dries de Bruyne, je suis gaga. Misschien, maar vooral, je suis parti. Mijn weekje Radio Bene zit er helaas op. Ja, ja, veel plezier straks. Eerst met Peter Hermans en daarna Jean Thomas tussen 4 en 6 bij Radio Bene.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for Life.
3: Win for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: naast 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De vervuiling met een verboden pesticide in West-Vlaanderen vormt geen bedreiging voor het drinkwater. Het is nog niet duidelijk wat het staatsbezoek van Donald Trump aan China precies heeft opgeleverd. En vanmiddag weten we welke rode duivels deze zomer mee mogen naar het WK. De aanzienlijke vervuiling met het verboden pesticide Oxamil in Rhening-Elst in de Westhoek in West-Vlaanderen vormt geen gevaar voor het drinkwater, dat zegt de watergroep. De grote Kemmelbeek, waarin de stof gevonden is, is dan wel verbonden met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaard, maar de stof is al fel verdund voordat vervuilde water in De Blankaard terechtkomt. En volgens de watergroep is een vervuiling met de stof ook heel uitzonderlijk. Kathleen de Schepper.
1: We zien toch in het verleden dat we nooit dergelijke pieken hebben gezien. Wat ons doet aannemen, ja, dat het gaat effectief om een piekvervuiling. Dus bijvoorbeeld een landbouwer, ja, die daar een tank heeft gespoeld of die een tank heeft gevuld in de onmiddellijke nabijheid van de waterloop. Dus dat betreuren wij natuurlijk ten zeerste.
0: Vanaf de zomervakantie zullen ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen videoconsultaties kunnen aanbieden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke bekendgemaakt. Patiënten mogen zelf kiezen of ze voor een aantal sessies willen overschakelen op videobehandeling. De regeling moet ervoor zorgen dat patiënten beter gevolgd kunnen worden, ook als ze zich moeilijk kunnen verplaatsen of een drukke agenda hebben. Bij dokters zijn teleconsultaties nu al mogelijk. Bij kinesisten en vroedvrouwen kan het vanaf 1 juli, bij logopedisten vanaf 1 augustus. Eind vorig jaar hebben 24.000 werklozen zich ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep. Dat is ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode het jaar voordien. Sinds dit jaar heeft een werkloze maximaal 2 jaar recht op een uitkering. Maar wie vorig jaar nog een opleiding begon, behoudt zijn uitkering zolang de opleiding loopt. Axel Ronsen van N-VA maakt zich zorgen over mogelijk misbruik.
2: We vinden het een beetje bizar. Zo'n opleiding dient niet om je werkloosheidsuitkering te behouden. Zo'n opleiding dient om sneller werk te vinden, om je om te scholen. En we zien dat toch een beetje als de laatste stuiptrekking van vooral de Waalse en de Brusselse syndicaten om een wetgeving die broodnodig is en er gelukkig ook is, te omzeilen.
0: In Vlaanderen is er maar een lichte stijging van het aantal werkzoekenden die zo'n opleiding volgen, blijkt uit cijfers van de VDAB. Wie zo'n opleiding volgt, wordt ook streng gecontroleerd, zegt waarnemend gedelegeerd bestuurder Joris Philips.
3: Wel, in Vlaanderen zorgen we voor dat elke opleidingsaanvraag, ja, dat we daar heel kritisch naar kijken. Van de 3 opleidingsaanvragen, bij wijze van spreken, die we krijgen, gaat er telkens maar 1 door. En ook tijdens het traject, en zeker voor lange knelpuntopleidingen, ja, dan is dat geen vrijblijvend ticket. Integendeel, die studieresultaten die moeten in orde zijn. En als dat niet het geval is, ja, dan kan dat betekenen dat de opleiding wordt stopgezet.
0: De Amerikaanse president Trump heeft zijn bezoek aan China afgerond. Trump vertrok met de Air Force One na een laatste gesprek met de Chinese president Xi. Veerle de Vos, is het al duidelijk wat dit bezoek heeft opgeleverd?
4: Wel, als we president Trump moeten geloven, was het een geweldig succes met de belofte van China om geen militair materieel meer te leveren aan Iran en veel handelsdeals.
5: This has been an incredible visit. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle.
4: Ja, voorlopig zijn er weinig details bekend over die handelsdeals. En ook over Iran lijkt er niet veel beslist. China heeft nog eens herhaald dat de oorlog in de eerste plaats nooit had mogen plaatsvinden. Het lijkt er dus op dat de top weinig concreets heeft opgeleverd, behalve dan dat beide landen weer met elkaar praten en dat de grootste plooien toch voor even zijn gladgestreken. En er komt een vervolg. Eind september reist de Chinese president naar Washington. Volgende week wordt trouwens president Poetin in Peking verwacht.
0: Dankjewel, Veerle. Over een goed een uur tijdens de televisiejournaals maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend voor het WK voetbal. Peter van den Bemt blikt al vooruit.
6: We beleven straks een primeur met de bekendmaking van de selectie live in het tv-journaal. Om 20:20 precies, een traditie die bondscoach Rudy Garcia meebrengt uit Frankrijk. Grote verrassingen moeten niet verwacht worden. Garcia zal ook nu vasthouden aan de selectie die de kwalificatie heeft afgedwongen. Pakweg 21 van de 26 namen zijn eigenlijk al bekend. Voor een achttal anderen zijn het spannende uren. Wie wordt de derde doelman? Cels of Penders? Achteraan zit De Winter in de wachtkamer. Axel Witsel is er, zeker door de blessure van de Bast, haast zeker bij, waardoor het voor het middenveld mogelijk kiezen wordt tussen de grote jonge talenten De Kat en Lavia, of geen van de twee, dat kan ook. En voorin zal de pas bekeerde duivel Fernando Spardo er uiteraard zeker bij zijn en mag er mogelijk nog één extra mee van het trio Kuipers, Stassin en Gods. Wellicht zullen ook nog enkele reserves aangeduid worden die de ondankbare taak hebben om paraat te blijven tot op 8 juni het vliegtuig met de duivels vertrekt.
0: Over een kleine 2 weken komen de duivels bijeen voor de echte start van de voorbereiding. Het weer wisselend tot zwaar bewolkt met buien die hier en daar hevig kunnen zijn. Het blijft fris voor de tijd van het jaar, hooguit 13 graden. Na een frisse nacht krijgen we morgen eerst aan zee nog enkele buien en opklaringen elders. Later trekken de buien het binnenland in en wordt het dan weer droger aan zee. Maximaal morgen tot 14 graden, zondag hetzelfde weer, dan tot 16 graden. We begonnen met de uitzonderlijke vervuiling met een verboden pesticide in de Westhoek. Die vormt volgens de watermaatschappij geen bedreiging voor de veiligheid van het drinkwater. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
9: Een heel goede middag. Ik ben Ivo Marnef, voorzitter van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Eikenvliet. Onze fanfare telt ongeveer 80 leden en we geven 3 concerten per jaar. Een lenteconcert, een luchtig kermisconcert en een herfstconcert dat we organiseren in ons plaatselijk Sint-Lambertuskerkje dat gekend staat voor zijn prachtige akoestiek. Ons lokaal is De Balans, het enige overgebleven café in het dorp. In 2028 bestaat onze fanfare 175 jaar. We zijn daarmee samen met onze zustervereniging Toneelgroep Taal en Kunst de oudste vereniging van de gemeente Bornem. En vanzelfsprekend zal er dan gefeest worden. In de schoot van onze fanfare hebben we ook een jazzband. Deze middag zetten we onze radio op 10, want in Radio BNE, u vraagt, wij draaien, hoor je onze favoriete liedjes. Geniet ervan.
8: Radio BNE.
7: De tijd van je leven.
8: U vraagt. Wij draaien.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot. In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij. Knaldi.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Radio BNE.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: vraagt, wij draaien.
1: Goedemiddag, ik ben Ivo Marnet van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Eikevliet. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
2: Radio BNE.
3: De tijd van je leven.
2: U vraagt, wij draaien.
3: VRT Radio BNE.
4: And have we got news for you?
5: You better listen.
4: Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Radio Beenink. U vraagt.
5: U vraagt.
4: Wij draaien.

0: Irene.
1: U vraagt, wij draaien.
2: Namens de koninklijke fanfare Sint-Cecilia Eikenvliet dank ik jou om te luisteren naar onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Fijne dag nog. Kies een uur lang.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 14 Nieuws met Dominique Viers. De vervuiling met een verboden pesticide in West-Vlaanderen is niet gevaarlijk voor het drinkwater. Er is een nieuwe, eenvoudigere manier om te testen op de ziekte van Alzheimer. En straks weten we welke rode duivels deze zomer mee mogen naar het WK. De aanzienlijke vervuiling met het verboden pesticide Oxamil in Reningelst in de Westhoek in West-Vlaanderen vormt geen gevaar voor het drinkwater. Dat zegt de watergroep. De grote Kemmelbeek, waarin de stof werd gevonden, is wel verbonden met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaard, maar de stof is al fel verdund voor het vervuilde water in De Blankaard stroomt. Volgens de watergroep is een vervuiling met de stof ook heel uitzonderlijk. Kathleen de Schepper.
1: We zien toch in het verleden dat we nooit dergelijke pieken hebben gezien. Wat ons doet aannemen, ja, dat het gaat effectief om een piekvervuiling. Dus bijvoorbeeld een landbouwer, ja, die daar een tank heeft gespoeld of die een tank heeft gevuld in de onmiddellijke nabijheid van de waterloop. Dus dat betreuren wij natuurlijk ten zeerste.
0: Wat de gevolgen zijn van de vervuiling voor gewassen en dieren, dat is nog niet bekend. Voor het eerst zijn in Europa twee bloedtesten goedgekeurd voor de ziekte van Alzheimer. Dat schrijft de Standaard. De bloedtesten kunnen vanaf nu gebruikt worden in gespecialiseerde ziekenhuizen om bij mensen met beginnende geheugenklachten Alzheimer vast te stellen. Dat is een grote stap vooruit, zegt neuroloog Sebastiaan Engelborgs van het UZ Brussel.
2: Dit is een gamechanger, want we gaan voor een deel van de mensen op die manier een diagnose kunnen stellen na het doen van een neuropsychologisch onderzoek. En bij een deel van de mensen gaan we op die manier ook een ruggenprik of een amyloïd PET-scan kunnen vervangen door deze bloedtest. Dus een stuk toegankelijker en ook goedkoper dan de standaardonderzoeken die we nu gebruiken.
0: Vanaf de zomervakantie zullen ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen videoconsultaties kunnen aanbieden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke bekendgemaakt. Patiënten mogen zelf kiezen of ze voor een aantal sessies willen overschakelen op videobehandeling. De regeling moet ervoor zorgen dat patiënten beter opgevolgd kunnen worden, ook als ze zich moeilijk kunnen verplaatsen of een drukke agenda hebben. Bij dokters zijn teleconsultaties nu al mogelijk. Bij kinesisten en vroedvrouwen kan het vanaf 1 juli, bij logopedisten vanaf 1 augustus. De Amerikaanse president Trump heeft zijn bezoek aan China afgerond. Trump vertrok met de Air Force One na een laatste gesprek met de Chinese president Xi. Veerle de Vos, weten we al wat dit bezoek heeft opgeleverd?
3: Wel, als we president Trump moeten geloven, was het een geweldig succes met de belofte van China om geen militair materieel meer te leveren aan Iran en veel handelsdeals.
4: This has been an incredible visit. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle.
3: Ja, voorlopig zijn er weinig details bekend over die handelsdeals. En ook over Iran lijkt er niet veel beslist. China heeft nog eens herhaald dat de oorlog in de eerste plaats nooit had mogen plaatsvinden. Het lijkt er dus op dat de top weinig concreets heeft opgeleverd, behalve dan dat beide landen weer met elkaar praten en dat de grootste plooien toch voor even zijn gladgestreken. En er komt een vervolg. Eind september reist de Chinese president naar Washington. Volgende week wordt trouwens president Poetin in Peking verwacht.
0: Dankjewel, Veerle. In Congo is opnieuw een epidemie van de besmettelijke ziekte Ebola uitgebroken. De getroffen regio is Ituri, een afgelegen provincie aan de grens met Oeganda. Daar zijn meer dan 300 verdachte besmettingen geteld, van wie 65 mensen zijn overleden. 5 maanden geleden werd ook al een Ebola-uitbraak vastgesteld in het oosten van Congo. De provincie Ituri is ook nog een strijdperk van verschillende gewapende groepen en dat maakt de hulpverlening extra moeilijk. Zometeen om 12:50 maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie voor het WK voetbal bekend. Live in de tv-journaals. Peter van den Bemt blikt vooruit.
5: We beleven straks een primeur met de bekendmaking van de selectie live in het tv-journaal. Om 12:50 precies, een traditie die bondscoach Rudy Garcia meebrengt uit Frankrijk. Grote verrassingen moeten niet verwacht worden. Garcia zal ook nu vasthouden aan de selectie die de kwalificatie heeft afgedwongen. Pakweg 21 van de 26 namen zijn zijn eigenlijk al bekend. Voor een achttal anderen zijn het spannende uren. Wie wordt de derde doelman, Sels of Penders? Achteraan zit De Winter in de wachtkamer. Axel Witsel is er, zeker door de blessure van de Bast, haast zeker bij, waardoor het voor het middenveld mogelijk kiezen wordt tussen de grote jonge talenten De Kat en Lavia, of geen van de twee, dat kan ook. En voorin zal de pas bekeerde duivel Fernando Spardo er uiteraard zeker bij zijn en mag er mogelijk nog één extra mee van het trio Kuipers, Stassin en Gods. Wellicht zullen ook nog enkele reserves aangeduid worden die de ondankbare taak hebben om paraat te blijven tot op 8 juni het vliegtuig met de duivels vertrekt.
3: Over een kleine 2 weken komen de duivels bijeen voor het echte begin van de voorbereiding. Deze namiddag buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen zijn. Het blijft fris bij maxima tot 13 graden. Vanavond geleidelijk droog vanaf het westen. Na een frisse nacht, morgen opnieuw enkele buien aan zee. Daarna droger aan zee met zon, in het binnenland opnieuw buien. Maxima morgen tot 14 graden, zondag hetzelfde weer. De uitzonderlijke vervuiling van of met een verboden pesticide in de Westhoek, daar begonnen we mee. Volgens de watermaatschappij vormt de vervuiling geen bedreiging voor de veiligheid van het drinkwater. Wat de gevolgen zijn voor gewassen en dieren is nog niet duidelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E313 van voor Wommelgem door een ongeval op de rechterrijstrook in Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Staanbroek op de R2 is dat 3 kwartier file tussen Bever en de Thijsmanstunnel. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. Richting Nederland een klein half uur extra tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de E429 van Doornik naar Brussel een kwartier tussen Halle Centrum en de aansluiting met de ring. De linkerrijstrook is dicht door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten trager van Wezenbeek tot Tervuren. Door werken zijn daar de af- en oprit dicht. Omrijden kan via Wezenbeek of Groenendaal. En op de buitenring 10 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En dan naar de E40 richting kust. Daar is het een kwartier file rijden tussen Beernem en Oost.

0: Goh, wat is deze week toch voorbij gevlogen. Ik heb er nog 3 te gaan. 3 uur lang het beste uit Eurovisieland.
1: Radio BB, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Peter Hermans.
3: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
0: Een fijne vrijdagmiddag.
3: BRT.

gelukkig zijn. Het straalde van Ann-Christie af op dat grote podium in Stockholm. Tijin dingedongde zich dat jaar naar de top voor Nederland. Het geluk zat onze Ann wel wat tegen. Ze strandde op een 15e plaats in 1975. Ook van bij ons en meer dan een pintje waard, stoppen we de tijd voor een Stella. Onze Stella, met veel muziek van 44 jaar geleden.

Rise like a phoenix. En dat deed ze ook voor Oostenrijk. Conchita Wurst heet eigenlijk Tom. Heeft een volle zwarte baard die vergeten was te scheren op het Songfestival. En als drag was ze Conchita dus gewoon top. Ze won in 2014. Buurland Zwitserland mocht 3 keer met de trofee naar huis. En bij ons op Radio Bene is die 4e plaats uit 1981 blijven hangen. Io Sensate van Peter, Sue en Mark. In Nederland deed Willeke Alberti er haar voordeel mee.

0: Bij Zwitserland is het altijd gokken in welke taal komen ze nu. Ja, tegenwoordig in het Engels. Of je krijgt iets in het Zwitsers, het Duits, het Frans of het Italiaans uit het land van de Alpenhoorn. In 1981 kwam de Italiaanse kant van de Zwitsers naar boven. En het werd een evergreen, dus graag gehoord op Radio Bene. Dankjewel Bart Pieters uit Kortrijk ook voor de tip. Het is hier nog niet van voorbij hoor. Dit was Ivo Sensate van Peter Soermark. Straks hebben we nog voor je onze Lisa, Lisa Delbo.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
7: Nee, Marieke wel. Kom.
1: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Radio BNE, 70 jaar. Eurovisie.

0: 30 jaar geleden, daar was ze nog eens. Zoals elke dag deze week in Radio Bene, gewoon genieten. Bij Barbara Dex stelde Lisa Delbo haar Eurovisie Songfestival favorieten. Elke dag aan je voor, tussen 10 en 12. Met Liefde is een kaartspel stond ze voor België op het festival in Noorwegen. Een overwinning zat er voor Lisa Delbo niet in en daar zat ze wel mee.
1: Wel, het is zo dat wij allemaal met de pluimen tot op de grond kwamen wij terug. Mm-hmm. Want het was niet goed gegaan. En dan hier in Vlaanderen hebben ze mij ontvangen alsof ik een martelares was. Alsof ik een koningin was. Echt waar. Dat was zo tof. Ze stonden met spandoeken en vlaggen in Zaventem mee op te wachten. En toen wist ik, dit lied is wel goed. Het is daar wel niet nummer 1 geworden, maar dit is wel een heel fijn lied. En uiteraard, ja, je wordt wel een beetje geleefd.
0: Geleefd om nadien van te genieten. Kijk, we zijn nu 30 jaar later en zijn het kaartspel van Lisa Delbo nog lang niet vergeten.

Jennifer Jennings. Zus bestaat en ze woont of woonde in Londen. Het was de tweede deelname voor Louis Neefs na zijn 7e plaats. 2 jaar eerder met heel veel zorgen. Ho ho, ik heb zorgen. Jennifer Jennings verveelde hem 2 jaar later in 1969 helemaal niet. Ook in Madrid werd Louis 7e. Naar Antwerpen meer dan een half uur erbij op de E313 vanaf Ranst. Komt door een ongeval. En 10 minuten op de E34 ook vanaf Waaslandhaven Oost. Op de Antwerpse ring richting Stabroek op de R2 is dat 3 kwartier file rijden tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Door een ongeval is de linkerrijstrook dicht. Richting Nederland een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E429 van Doornik naar Brussel, 20 minuten tussen Halle Centrum en de aansluiting met de ring na een ongeval. En de politie meldt nu ook een ongeval op de E40 richting Duinkerke aan de oprit in Gistel. Daar is de linkerrijstrook versperd, goed voor 10 minuten file. Goedemiddag, heb je ons nu pas gevonden? Dit is Radio Bene. En deze week blikken wij tussen 1 en 4 terug op 70 jaar Eurovisie Songfestival. Morgenavond kan je kijken naar de grote finale op VRT1 met onze Essila. Laten we duimen voor veel douze points.

0: Er werd nooit zoveel salami verkocht bij de beenhouwer als toen na het Eurovisie Songfestival. Het was de net niet nummer 1 op het festival van 2003. Op een jaar na moest de RTBF het feest het jaar daarop niet organiseren. Urban Dread werd tweede. Er zijn er niet zoveel die het Eurovisie Songfestival 2 keer hebben gewonnen. Johnny Logan, dat weten we, hij klopt af op 2. En nog eens een keer als componist voor Ierland. En dan nog eens de Zweedse Loreen, die met een doorslagje van Euphoria 3 jaar geleden nog een keer won. Moeten we die straks misschien toch nog eens een keer draaien. Staan hier nog voor je klaar. Las die zonne in dan herz. Uit Duitsland, van Wim, een Limburgse Turkse. Je mag even raden wie dat is. En een heel mooi ding uit Italië. Dat is voor zometeen.
1: Voor ons, profielexperts, moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profiel. Ontdek al onze beloften op profiel.be.
2: Profiel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
4: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van...

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, Marieke wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: VRT Radio BNE Live.
6: Come on, Goos. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Ja!
6: Carrefour.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Radio BNE.
0: 70 jaar Eurovisie Songfestival.

Laat de zon in je hart, laat die zonne in dein hart. Het weer die zomersgevoel zeker. We zingen het ook altijd mee, net als op het Eurovisie Songfestival van 1987 op de Heijsel in Brussel. Duitsland was de nummer 2 en werd met een westenwind tegengehouden door een niet te kloppen Mr. Eurovision, je weet wel, Johnny Logan. Hadice was toen 2 jaar jong, mocht waarschijnlijk al meekijken naar het Songfestival op tv, ergens in het zo mooie Limburg. Dat ze 22 jaar later zelf op dat podium zou staan, dat hadden pa en ma Hadice nooit gedacht. Voor Turkije werd ze 4e met

Nicole en Hugo lagen thuis, ziek in bed. Echt een goeiemorgen morgen was het niet voor het Vlaamse showbiz-koppel aller tijden. Jean Crimon werd gebeld en samen met Lily Castel werd hij op het vliegtuig gezet met als bestemming Dublin. Jean stond er daar op het podium wel wat stijfjes bij. En het resultaat was er ook naar. 14e op het Eurovisie Songfestival van 1971. Ja, hier op Radio Bene hoorde je de tv-versie nog eens een keer. En over tv-versies gesproken, ik heb er nog

0: Zo klonk hij 3 jaar geleden in Liverpool. Gustav.
1: Tranenvel en kiekjes in mijn ogen. Wauw, Gustav. Goed gedaan, mannen. Maar jongens, ik vind dit zeer indrukwekkend.
0: Dat is het minste wat je daarover kon zeggen. Fantastische performance van onze vriend Gustav.
2: Radio BNE.
3: 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: VRT. Radio BNE.
0: Italië boven nu met de inzending van 8 jaar geleden. Een kakelende Neta won. Italië werd 5e.

Ermal Meta en Fabrizio Moro uit Italië, of wat had je gedacht? Uit 2018 op het Eurovisie Songfestival. En deze jongen ging twee keer, echt waar, met Fairy Tale won hij voor Noorwegen. Later probeerde hij nog eens, maar noppes. Alexander Rybak.

0: Het was 9 jaar geleden dat hij met Fairy Tale met de Eurovisietrofee naar huis ging voor Noorwegen. De Wit-Rus Alexander Rybak. In 2018 probeerde hij het nog eens een keer met een les liedjes schrijven voor beginners. Liedjes, daar gaat het vandaag over.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 2:00. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie bekendgemaakt van de Rode Duivels die mee mogen naar het WK. Geert Heremans, wat is daarbij het meest opvallende?
1: Wel, dat is toch de naam van Matías Fernández Pardo, de 21-jarige spits van Lille, maakte een bocht van 180 graden door te switchen van de Spaanse naar de Belgische nationale ploeg. En dat heeft geloond, want hij mag meteen mee naar het WK. En dat heeft ook te maken met de onzekere situatie rond de fysieke toestand van Romelu Lukaku. Openda en Gods zijn er dan weer niet bij. Op het middenveld kiest Garcia voor de ervaring van Axel Witsel en laat hij de jongeren Lavia en De Kat thuis. In de verdediging gaat Zeno de Bast ondanks zijn blessure toch mee en is er ook plaats voor Joaquin Seis en Nathan Ngoy. Als derde doelman tenslotte kiest Garcia voor de jonge Mike Penders in plaats van de ervaren Mats Sels.
0: Dankjewel, Geert. Voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor de ziekte van Alzheimer. Dat schrijft de Standaard. De bloedtesten kunnen vanaf nu gebruikt worden om bij mensen met beginnende geheugenklachten Alzheimer vast te stellen. Tot nu toe kon dat enkel met een ruggenprik of hersenscan. Een bloedtest is goedkoper en toegankelijker, zegt neuroloog Sebastiaan Engelborgs van het UZ Brussel.
2: Als we iemand van 90 jaar over de vloer krijgen, dan gaan we ons afvragen van ja, gaan we nog wel een ruggenprik doen? Wat is de relevantie voor de behandeling van die patiënt? Ja, kunt u voorstellen dat sommige mensen dan opzien tegen een ruggenprik, terwijl een bloedtest ja, werkt toch wel drempelverlagend. Dus ik denk dat het aantal testen wel gaat toenemen.
0: De bloedtest kan voorlopig alleen afgenomen worden in gespecialiseerde ziekenhuizen. De aanzienlijke vervuiling met de verboden pesticide Oxamil in Reningelst in West-Vlaanderen vormt geen gevaar voor het drinkwater, dat zegt de watergroep. De grote Kemmelbeek waarin de stof werd gevonden is nogthans verbonden met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaart. Kathleen de Schepper van de watergroep.
3: Er is nog een sterke verdunning, eerst en vooral in het afstroomgebied richting De Blankaart en dan ook nog in ons spaarbekken. Dus vandaar dat er geen impact is naar drinkwater. Waterkwaliteit toe. Wij onderzoeken die stof trouwens al een aantal jaren en we hebben die nog nooit ook aangetroffen boven de rapporteergrens in ons spaarbekken.
0: Wat de gevolgen zijn van de vervuiling voor gewassen en dieren is nog niet bekend. Deze namiddag buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen zijn. Het blijft fris bij maxima tot 13 graden. Vanavond geleidelijk droog vanaf het westen. Na een frisse nacht morgen eerst nog enkele buien aan zee. Daarna droger aan zee met zon in het binnenland. Opnieuw buien. Maxima morgen tot 14 graden. Zondag hetzelfde weer met temperaturen tot 16 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Het is 3:03, 69 kilometer file in Vlaanderen. Met naar Antwerpen 20 minuten vertragen op de E313 vanaf Massenhoven. Maar in Antwerpen-Oost is er geen hinder meer. 10 minuten ook op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, sta je een half uur in de file tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. De weg is wel weer vrij. En richting Nederland 25 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op andere plaatsen in Vlaanderen blijven de vertragingen beperkt.
5: Radio BNE. 70 jaar Eurovisie Songfestival.
6: Peter Hermans.
7: De tijd van je leven.
4: Doen we de kniezwengel nog eens?
7: Radio BNE.
4: Ah ja. Goedemiddag.

En toen kwam die verdomde kniezwengel maar niet in beeld. Of arme Kate Ryan. Over die kniezwengel hebben we het eerder deze week al gehad. Hè. Kate Ryan was al een superster in heel Europa. Een overwinning zat er 30 jaar geleden niet in voor België. Als artiest sta je meestal voor 200% achter het nummer dat je brengt. Misha Mara vond haar heen, Nana, maar niks in 1979. Europa ook niet. Misha werd laat.

What's another year? Met ouder worden besef je dat meer en meer. Johnny Your Vision, zo heet de heer Logan tegenwoordig. Hij spande zijn stemman op. Europa viel voor de jonge kerel uit Ierland. En dit was zijn eerste overwinning in 1980. 7 jaar later nam hij de trofee nog eens mee naar huis. Vicky Leandros heeft ook zo'n ding op haar dressoir staan. Zij won 54 jaar geleden voor het piepkleine Luxemburg.

0: beleefd is zowel ons Vicky dinsdag nog te zien aan het begin van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Op haar 74ste zag ze nog beter uit als toen in 1972. Wat een laagje make-up al doen kan. Als je 14 bent, dan heb je niet veel make-up nodig. De jongste van het Eurovisie Songfestival. Ze komt er zo aan.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Het leven lag Sandra Kim toe op haar 14e in het roze. Stond ze daar, of was het fuchsia met die epauletten en een stem als een klok? Goed gewonnen, het is dit jaar feest. Sandra Kim is 40 jaar ouder. En als je haar zonder muzikanten wil horen, solo met de stemmen van Impact, check dan VRT Max. Daar vind je een a cappella versie van J'aime la vie. Ook van hier, ik hoop dat ze vandaag niet van onze telefoonlijn waait, zoals eerder deze week, want ik bel haar zo meteen op. Vanessa Schinitor.

0: 27 jaar geleden, Vanessa Schinitor. Goedemiddag.
1: Een goedemiddag, Peter.
0: Als ik even terugblik naar die week in 1999 was het in Jeruzalem, waar dat je like de wind bracht voor ons land. Ja, het was trouwens ook het eerste terug Engelstalige nummer voor ons land sinds 1977. Wist je dat nog?
1: Ja. Ik wist dat op dat moment was het inderdaad... het was eigenlijk Like the Wind was echt wel geschreven voor het Eurovisie Songfestival om het in het Engels te brengen.
0: Door John Terra. John Terra heeft het geschreven.
1: Door John Terra, ja. En Emma Philippa. Ja.
0: Oké. En dan mocht jij ineens naar het grote Eurovisie Songfestival. Je werd ineens geleefd. Iedereen kende Vanessa Schinitor. En toen, ginder, ter plaatse...
1: Goh, ja, dat was heel leuk. Eigenlijk, we hebben daar een week verbleven. En elk land moest een feestje geven. En toen, op dat moment, waren we maar met 24 landen. Ik zeg het. Ja. Maar als 24 landen op één week tijd een feestje moeten geven, ja, dat was wel heel zwaar.
0: Ben je naar al die feestjes geweest, Vanessa? Of heb je af en toe
1: gepast? Ik ben er naar veel geweest, maar van John Terra moest ik altijd om 10 uur in mijn bed liggen.
0: Ah ja. Zeg, wat was nu het leukste feestje tijdens die week toen in Jeruzalem?
1: Goh, mijn Nederland, denk ik. Ja. Dat is misschien ook omdat we dezelfde taal spreken en omdat we dan die mensen dan ook kennen. Paul de Leeuw was daar dan ook. Dus ja, we hebben daar eigenlijk... Ja, we hebben leuten gehad.
0: Dat zal het zijn als Paul de Leeuw in de buurt is. Wat was nu het mooiste moment van die week naast de feestjes? Wat heb je ontdekt?
1: Het mooiste moment, iets dat mij altijd zal bijblijven, is dat het Eurovisie Songfestival zo'n groot evenement is. En ik kwam op het podium te staan. En ik moest dan 1 minuut wachten, want dan wordt eigenlijk België getoond, vooraleer het nummer begint. En dan zit je op die vierde rij, zit je daar het nethoofd zwaaien met een vlagje en zit je daar mijn ouders zitten. En dan denk ik, ja, het is toch nog wel altijd iets familiaal, terwijl het eigenlijk wel zo'n groot festival is. Maar als je ouders dat dan ziet zitten, dan denk je van... Oh, ik was eigenlijk een klein beetje gerustgesteld, zal ik zo zeggen.
0: En vier,
1: dat gaf mij wel...
0: En vier dat ze waren, hun Vanessa op het podium.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Zeg Vanessa, als we even terugblikken op 70 jaar Radio BNE Eurovisie Songfestival. Mm-hmm. Zo heet dit programma. We blikken 70 jaar terug in de tijd. We gaan even grasduinen in de bekendste nummers van Eurovisie. Wat is voor jou het nummer dat er uitspringt?
1: Dan ga ik naar mijn geboortejaar. Dan ga ik naar 76. Ik was er toen nog niet. Dus ik heb het niet live mogen meemaken. Maar in 76 heeft toen Brotherhood of Mine gewonnen.
0: Met Save Your Kisses,
1: voor wie? Ja, ik vind dat zo'n superleuk nummer.
0: Oké, je wordt er nog altijd blijgezind van.
1: Ja. En dat vind ik nu een beetje spijtig. Omdat nu dit jaar, ik vind dat er veel bombastische... veel nummers in mineur zijn. En ik hou van vrolijke nummers. En dat mis ik nu dit jaar toch een klein beetje op het Songfestival.
0: Ja, veel bombastische dingen, hè?
1: Ja, dat is.
0: Veel bombastisch. Ja. Maar wel een mooie show. Want ik heb een paar hele toffe acts gezien. Dus,
1: zeker en vast.
0: Wie denk je dat morgen gaat winnen, daar in Wenen?
1: Goh, je weet het niet. Maar ik kan alleen maar hopen en denken. Allee, voor mij is het Finland. Ik vind met de live viool... Omdat op het moment ook met Like the Wind 99 was juist het moment dat eigenlijk ook de orkesten waren afgeschaft. En dat vond ik altijd nog zoiets spijtig, omdat Like the Wind was echt geschreven om met live viool, met strijkers te doen. Mm-hmm. En ik hou natuurlijk nog altijd van live muziek. En dan vind ik Finland er nu wel een beetje uitsteken.
0: Nou, ze hebben terug een viool op het podium gezet, hè, die echt wel aangesloten is en waar dat echt gespeeld wordt. Dat is, dat is heel mooi. Goed, Vanessa, ik wens je nog een hele fijne dag. Morgen zeker kijken
1: dankjewel.
0: Naar VRT1, naar het Eurovisie Songfestival. En wij nu terug naar jouw geboortejaar 1976 met Brotherhood of Man.
1: Ja.
0: Ciao.
1: Heel goed, dank.

0: uit het geboortejaar van Vanessa Genitor. Haar favoriet uit 70 jaar Radio Bene Eurovisie Songfestival. Brotherhood of Man.
1: Radio Bene. 70 jaar Eurovisie.

Eurovisie Songfestival 2010. Het mooiste moment was een uitstap met de tram naar een meertje in Oslo. Daar is hij later nog eens een keer op vakantie geweest. Onze Tom Dice. Een kwartier vertragen naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst en op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland een dik half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen Oost. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen door een ongeval ook op de midden- en linkerrijstrook. En op andere plaatsen in Vlaanderen blijven de vertragingen beperkt.

Heel veel reacties ook in de Radio Binnen chat. Op het Radio Binnen kanaal op VRT Max. Met altijd iets wat altijd weer terugkomt. Mijn favoriet is Waterloo van ABBA. En ook elke artiest van Beyoncé die ik deze week hier heb opgebeld is het erover eens. Waterloo is en blijft het beste van het beste. Als we terugblikken op 70 jaar Eurovisie Songfestival. ABBA won de slag met Waterloo in 1974. En ze staan er nog altijd. Al is het virtueel in een luxe arena in Londen. Het is bijna 3:07. Goedemiddag. Duiken wij nog eens even de diepte in. Het was alleen de Nederlandse S10 dat met veel emoties deed op dat grote podium in Turijn.

0: Betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

spelen allemaal wel eens bij de Nationale Loterij. Niet de Million in 1, 2, 3, dat willen we allemaal. Dream Express probeerde, verdiende er een aardige cent mee. De miljoenen bleven wel uit, want wie won er ook alweer in 1977? Frankrijk, juist met Marie Myriam. Nog 20 jaar verder terug in de tijd vinden we de enige Belg die mag zeggen dat hij zijn eigen land heeft gehad. Ook zijn leven was een muzikale rollercoaster, zoals in zijn eigen pretpark. En fluiten kon hij als de beste, ook op het Eurovisie Songfestival in 1957. Bobby Jan Schoepen.

0: Xandy vind je deze zomer in de poppenbar van haar man in Sint-Ruiten of op de Vlaamse podia samen met Sergio bij Touch of Joy in 2004. Was toch wel het jaar van haar leven met One Life op het Eurovisie Songfestival in Istanbul. Het resultaat was een 22e plaats. Het was niet het beste, maar die ervaring kunnen ze haar niet meer afnemen. Want wie wil er nu niet naar de Olympische Spelen van de populaire muziek? 11 jaar voor Xandy mocht Patrick Fiori voor Frankrijk naar het Eurovisie Songfestival. In het Frans en opvallend ook in het Corsicaans. Hij werd er vierde mee. Patrick Fiori.
1: Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain, pour les amis.

Op twee daar staan de deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk graag. Zeer graag zelfs geen goud, maar zilver voor die Allisons in de lente van 1961. Kom je er pas bij? Welkom bij Radio BNE. Wij overlopen de grootste hits uit de 70 jaar Eurovisie Songfestival. Want morgen doet Escila het in de finale voor ons land met Dancing on the Ice. Die versie gaan we straks ook nog draaien. Eerst de nummer 3 uit Groot-Brittannië. Wie was dat ook alweer? Juist, Cliff Richard.

0: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 3:00. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. In de Noord-Franse gemeente Marpan, net over de grens met ons land, is een crimineel netwerk opgerold dat frituursnacks illegaal bereidde en verkocht aan frituren in ons land. Dat bevestigt het Federaal Voedselagentschap. De politie ontdekte in een garagebox een illegaal atelier waar honderden kilo's vlees lagen in onhygiënische omstandigheden. Het vlees werd gebruikt voor frituursnacks als Mexicano's en frikandellen en verkocht aan Belgische frituren. Twee Belgen zijn opgepakt. De voorzitter van het Nationaal Verbond van Frituristen, Bernard Vijveren, reageert gechoqueerd.
1: Ik weet niet of dat echt in de frituren is gebeurd dan in eethuizen algemeen, maar zowel op fiscaal, op correctioneel, maar vooral op gezondheidsniveau is dat risico zo enorm groot dat ik niet kan begrijpen hoe iemand zoiets zou kunnen kopen. Zoiets maakt onze sector kapot in de zin van hoe is dat nu mogelijk dat iemand dat zou doen. Maar ik ben wel opgelucht dat ons systeem van controle in voedingszaken blijkbaar zeer goed werkt.
0: Afzonderlijke landen mogen de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens niet zomaar aanpassen. Dat staat in een politieke verklaring van de Raad van Europa, een groep van 50 landen die de mensenrechten en democratie bewaken. De verklaring is een antwoord op een brief van onze premier Bart De Wever en 8 andere Europese leiders. Die vonden dat Europese rechters de regels te strikt interpreteren en het daardoor moeilijker maken voor landen om buitenlandse criminelen het land uit te zetten. Mensenrechten staan boven de politiek, is de boodschap van deze verklaring. Die is unaniem goedgekeurd, ook door ons land. De selectie voor de Rode Duivels die mee mogen naar het WK is bekend. Bondscoach Rudy Garcia kondigde de namen deze middag live aan tijdens de tv-journaals. De opvallendste naam is die van Matías Fernández Pardo. De 21-jarige spits van Lille koos op de valreep voor de Belgische ploeg en mag meteen mee naar het WK. Voorin is er dan weer geen plaats voor Lois Openda. Op het middenveld kiest Garcia voor de ervaring van Axel Witsel en laat hij jongeren als Lavia en de Kat thuis. Bij de doelmannen moest ook een harde keuze gemaakt worden, zegt Peter van den Bemt.
2: Anders dan zo ongeveer alle voorbije toernooien gaan er geen 4, maar wel maar 3 doelmannen mee. En Thibaut Courtois is natuurlijk de nummer 1. Senne Lammers is duidelijk de nummer 2. Mike Penders zit in de selectie. En Mats Sels, die veel heeft gespeeld de voorbije jaren, omdat Thibaut Courtois geblesseerd was of niet wilde spelen, omdat Kasteels niet fit was en die het heel erg goed heeft gedaan. Hij moet thuisblijven. Dat zijn de harde wetten van de topsport.
0: Fris met buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen zijn. Vanavond geleidelijk aan droog vanaf het westen. Na een frisse nacht, morgen eerst nog enkele buien aan zee. Daarna droger aan zee met zon. In de namiddag in het binnenland opnieuw buien. Morgen maxima tot 14 graden, zondag hetzelfde weer. Meer op 14nieuws.be.
3: Het is 3:03, een goedemiddag. Naar Antwerpen 15 minuten vertragen op de E313 vanaf Ranst en op de E34 een half uur vanaf Waaslandhaven Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint-Annelinck-Roever en Antwerpen Oost. En richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost door een ongeval links. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. De weg is daar wel vrijgemaakt. En op de E34 naar Zelzate is in Kemzeke door een brandend voertuig de rechterrijstrook versperd. Op andere plaatsen in Vlaanderen blijven de vertragingen beperkt.
4: Radio Bene.
5: 70 jaar Eurovisie Songfestival.
4: Peter Hermans.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
3: Fijn dat je meeviert.

0: Als die Jan Zepierre haar wapens bovenhaalt, dan is dat met veel, maar dan ook heel veel liefde. Ook op het Eurovisie Songfestival van 1987 in Brussel.
1: Johnny Logan won. En de winnaar komt van het podium richting pers. En de pers staat daar en die willen natuurlijk allemaal Johnny Logan zijn reactie hebben. En die zeiden, nee, wacht even. Ik ga het nu maar in het Nederlands zeggen, want mijn Engels... maar wait a minute. En die kwam rechtstreeks naar mij toe.
2: Oh, wow.
1: En ja, omdat hij zei, ik wil jou eerst vooral zeggen hoe mooi dat je het gedaan hebt. Dat vond ik zo fantastisch. Vond ik zo aardig van hem. Dat ik dacht, allee, vooruit. Dat is jullie de winnaar en die komt eerst mij echt vastpakken zo van, maar je hebt dat zo... Maar die was... Ik merkte ook aan hem, die was zo gelukkig met zijn overwinning. Ja.
0: Lilian werd 11e, doet Sila het morgen beter in Wenen. We zullen zien, hier is ze, onze inzending van dit jaar. Dancing on the Ice.

stevend RTBF op een faillissement af. Dat weten we morgenavond als El Sila het Eurovisie Songfestival wint. 30 miljoen euro. Dat over je niet snel tevoorschijn. 30 miljoen, dat is om en bij de kostprijs voor het Eurovisie Songfestival dit jaar in Wenen. In 1967 was het ook in Wenen te doen voor veel minder dan 30 miljoen. Sandy Shaw hing als een puppet aan de touwen van de BBC. En ze won...

daar word je toch blij van. Puppet on a String van Sandy Shaw. Heerlijk. Like a puppet on a... En zin in een koffietje. String.

0: Het hoeft niet altijd champagne te zijn. Koffiebars waren nog nooit zo populair. Deze Tommy Cash, cashte vorig jaar voor Estland. En dat was sinds snap geleden dat er nog eens een Eurovisie-hit was blijven hangen. En wat drinken we dan?
1: Espresso macchiato.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis.
5: Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Radio BNE. 70 jaar Eurovisie Songfestival.

Er zit iets in, maar ik kan het niet thuis brengen. Misschien weet jij het wel. Laat het me weten op het Radio BNE-kanaal van VRT Max. Sandra kende het al een beetje. De party is over nou. Hoewel, de party moet nog maar beginnen daar in Wenen. 3 keer hebben de Nederlanders Sandra Remer naar het Eurovisie Songfestival gestuurd. In duo met Andres, dat ging over veel liefde. En met Colorado. Daarmee mocht ze naar Jeruzalem. Met dit eindigde ze 9e tijdens haar thuismatch in Den Haag. Geen overwinning dus voor Sandra Remer. De party was dus al zeer snel over. De Eurovisie-party bij ons in Brussel in 1987 op de IJssel is er een van een paar vette hits achteraf. Lilian Sepierre met haar leger, Johnny Logan en deze 2 Italianen van de zee. Tot ziens, Arof.

tot Sierra Vicente di Mare. Laat me nu gaan. Je staat op dat grote podium en je zingt Laat me nu gaan. Het gebeurde er een van bij ons in 1985. Ik bel haar zo op. Linda de Pom.

0: Het zou zo uit een musical kunnen komen. Laat me nu gaan. 1985. Vlaanderen stuurde Linda Lepom, of België stuurde Linda Lepom naar het Eurovisie Songfestival. Maar het was eerst de bedoeling dat een operazangeres moest gaan. Want de BRT trok toen de kaart van cultuur met een grote C. Ja, die wou enkel een nummer op tekst van Hugo Claus brengen, die operazangeres. Dus gelukkig hè, dat ze niet gegaan is, want anders was het niet aan jou geweest, Linda Lepom. Goedemiddag.
1: Ja, de ene zijn dood is de andere zijn brood, zegt het spreekwoord. Hè? Dus goedemiddag ook.
0: Goedemiddag. Ja, ja. Zeg, laten we even terugkeren naar het Eurovisie Songfestival. Waar was dat ook alweer? In Luxemburg, dacht ik. Of het was Luxemburg?
1: Nee, in Göteborg.
0: In Göteborg, inderdaad. Het was. Al die landen, als je zo 70 jaar Eurovisie Songfestival overloopt, dan reis je heel de wereld af in 5 dagen tijd. Linda, heel fijn dat ik jou eens hoor. Want ik was, laat me nu gaan, wel even vergeten. Jij niet waarschijnlijk.
1: Nee. Dat kan je nooit vergeten. Hè? Zelfs als ze me hebben laten gaan. En dat hebben ze gedaan. Maar nee, het is zo'n ongelooflijke ervaring. Om zoiets te kunnen meemaken. Kunnen zingen met een groot symfonisch orkest. En dat voor tienduizenden mensen in de zaal alleen al. En dan weten dat er tientallen miljoenen. Ik denk dat er ondertussen al zelfs veel meer is. Kijken. Ja, dat doet toch wel iets met de mens.
0: Ja, heb je dat achteraf kunnen verzilveren, Linda?
1: Eigenlijk moet ik zeggen nee. Omdat mijn echte métier was toch wel musical theater. Mm-hmm. En dit was eigenlijk een uitstapje. Ik heb wel een paar cruiseopdrachten gehad. Maar ja, ik weet je, zingen alleen op een podium, dat was nooit mijn eigen ding. Want ik heb ook een concerttournee gedaan met een orkest, met zelfs 12 man koor erbij, fantastische mensen. En toen stond ik al niet alleen echt op het podium, maar er zat geen verhaal bij. Dat zijn dan songs die aan elkaar praat. En ja, dat was toch niet echt mijn ding. Dus ik was heel blij dat ik eigenlijk meteen ook al in augustus 85 terecht ben gekomen bij de musicalafdeling van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, die toen daar eigenlijk werd opgericht. Hè, onder de kap van dat ballet, dat klassieke ballet. En dat ik daar 20 jaar artistiek directeur heb kunnen zijn. En ook heel veel musicals zelf heb kunnen spelen. Dus dat was mijn echte métier.
0: Dus als ik jou laat kiezen tussen het Eurovisie Songfestival of een rol in Mamma Mia, dan wordt dat Mamma Mia waarschijnlijk voor Linda Doe.
1: Absoluut, zonder enige twijfel.
0: Even terug naar Göteborg. Wat was nu het meest memorabele moment voor jou daar in Zweden?
1: Nou ja, goed, of ik dat memorabel kan noemen, dat weet ik niet. Maar het is in elk geval opmerkelijk ten opzichte van wat er zich vandaag de dag allemaal afspeelt. In onze tijd, zal ik maar even zeggen, was het heel rustig in de green room. Daar kwamen geen camera's en daar werden geen vragen gesteld. Daar zat iedereen netjes en keurig te wachten tot het zijn of haar beurt was. En met zijn entourage. En het was toen, de BRT had het heel sober gedaan. Hè, om allerlei redenen die we nu maar even binnen zullen laten. Ja. Maar er was dus voor België geen dirigent mee, geen eigen dirigent mee. Dus ik was het enige land dat ook gewerkt heeft met de dirigent, de plaatselijke dirigent van het grote orkest daar. Nu, dat was geen probleem, dat was een professional. Maar dat betekende wel dat ik in de green room helemaal alleen zat. Alleen. Nee, man, helemaal alleen is ook weer niet waar. Maar alleen met 1 jonge dame bij mij, namelijk de gastvrouw die een hele week lang toegewezen was aan België, de grote equipe, het grote team van België bestaande uit mezelf.
0: Oh, tegenwoordig gaat er een hele delegatie mee. Hè?
1: Dat was zo. Weet je, met mijn kapper, ik had in die tijd een goede vriend kapper, heel bekend trouwens, Martin uit Roeselaar, Martin en Luc uit Roeselaar, en die hadden zelf kaartjes gekocht. Mijn eigen vriend op dat moment heeft ook een eigen kaartje moeten kopen, zijn vliegtuig betalen, alles zelf betalen om mee te komen. En die mochten niet eens mee naar de green room. Die hadden geen accreditatie gekregen. Dus die mensen hadden zoveel moeite gedaan om naar daar te gaan, om ook voor mij te kunnen zorgen dat ik er op mijn paas best zou uitgezien hebben op 4 mei. Maar dat mocht niet. Dus dat was heel pijnlijk.
0: Stel je voor dat ze
1: maar voor de rest heb ik een fijne tijd gehad.
0: Okay, stel je voor dat ze die operazangeres toch hadden gestuurd als diva. Het zou wat gegeven hebben, denk ik, op dat festival in 85.
1: Ja, maar zij was een fantastische zangeres, hoor. Het gaat over Mireille Kapel. Hè. Ja, het was een fameuze zangeres. Maar ja, dat akkefietje rond die tekst, dat was allemaal een beetje ongelukkig. En vooral omdat dat allemaal dan zo last minute is gebeurd. En dan echt zo tegen de deadline aan dan afhaken. En ja, dat betekende dat ik heel erg op het einde dan gevraagd ben om dat te doen. Dat de Franstalige en de Engelstalige versie dan niet op tijd klaar waren om te kunnen een promo maken. Dus in die zin was dat allemaal een beetje snel. Maar hoe dan ook, ik heb geen moment spijt gehad dat ik dat gedaan heb. Ik ben de BRT oneindig dankbaar. Het was een ervaring om u tegen te zeggen. En er is een leuke anekdote namelijk, want je weet, ik heb enkel punten gekregen van Turkije toen.
0: Ja, ja.
1: En het jaar ervoor was ik op cruise geweest, met cruise die ook in Istanbul aankwam. En daar hadden we een leuke uitstap gedaan naar een tapijtenfabriek. En zoals dat gaat, en met de toeristen die daar naartoe gesleept worden. En er was een man en die vond zo'n jonge blondine wel leuk. En die was nogal erg aan het zeggen, kom en zie meet. Nach meine Hütte aan Bosporus. Zoiets van die. En mijn moeder was mee. En mijn moeder zei altijd: Ich bin die Mutti, ich komme auch. Dus dat was al leuk. Maar toen het dan eindelijk zover was met het Songfestival en ik mijn ouders opbelde, had ik mijn mama aan de telefoon. En die zei toen heel leuk: Kindje, die 7 punten die waren dikker van die man van dat tapijtenwinkeltje.
0: In Turkije, ja.
1: Ik vond dat, want het was van Turkije dat ik 7 punten had gekregen. Dus mijn ouders konden er ook de relativiteit van inzien. En ik zelf ook.
0: Okay. Weet
1: je, ik was op dat moment 30. Dan ben je niet meer zo piep. Dan heb je toch wel wat dingen relativeren.
0: Ja. Goed, Linda, ik hoor het al. We zouden uren kunnen babbelen met elkaar. Maar ik mag je nog eerst vragen wat jouw favoriet is uit 70 jaar Eurovisie Songfestival. Wat wordt dat?
1: Ja, zonder enige twijfel Anne-Marie David, die toen voor Luxemburg heeft gezongen.
0: Oké, hier is ze met Tu te reconnaîtra.
1: Dankjewel.
0: Mag ik je nog het allerbeste wensen en een top musical dit jaar.
1: Fantastisch, bedankt.
0: Misschien
1: tot later.
0: Linda Le Pom.
1: Wie weet.
0: Onze inzending uit 1985 op het Eurovisie Songfestival. Dan

0: aan de Tom Anne-Marie David.
1: Radio Beenix, 70 jaar
2: Eurovisie Songfestival. Radio
0: Het is 6:06, jammer nog 24 minuten lang. Het allerbeste uit 70 jaar Eurovisie Songfestival voor je. Een van de beste Nederlandstaligen die erbij horen komt uit Nederland. Met veel vrede vanmiddag op je bord, Ruud Jacot.

0: er is nog niks veranderd. En dat is bijzonder jammer. Rusja Kots, de nummer 6 van het Eurovisie Songfestival van 1993 in Ierland. Liefde en vrede, het is een constante in 70 jaar Eurovisie Songfestival op Radio BNE. Het is de laatste van deze week. Morgen is er het echte grote songfestival. De grote finale vanuit Wenen met onze Escila op het podium daar. Je kan het allemaal zien op VRT1. Of heb je genoeg aan klank alleen, dan zijn er onze vrienden van Radio 2 nog morgenavond. En nu maar duimen.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op

0: jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Radio BNE, 70 jaar Eurovisie Songfestival.

Judy. Pierre Opstelten, zoals hij klonk in 1976. En zoals je hem wel meer hoort op Radio Bene. Pierre, ook veel te jong, overleden. Hij was pas 54 en deed dat bijzonder goed in Den Haag, waar hij achtste werd. Rusland was er 23 keer bij op het Eurovisie Songfestival. Na de inval in Oekraïne werd het land uitgesloten en zijn de Russische omroepen geen lid meer van de EBU, de organisator van het Eurovisie Songfestival. Rusland won één keer, dat was in 2008, met een jonge artiest die voor de helft van zijn podiumtijd, dat is zo'n anderhalve minuut, op zijn knieën zat. En dat met witte kleren aan. Hier is hij nog eens, die witte Rus van toen, Dima Bilan.

0: rendezvous niet te geloven. Het is wel een blijver geworden, dit rendezvous van Pas de Deux. Vlaanderen viel op tijdens het Eurovisie Songfestival in 1983. Dat was in München. Laat ze maar lachen. Pas de Deux stond toch maar niet op de laatste plaats. Het werd een voorlaatste op 18. Neem ik je nog eens mee naar Italië?
1: Siamo soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

wel een beetje chauvinisme, wacht wel, met onze Barbara. Met iemand als jij ging zijn naar het Eurovisie Songfestival. En het nummer staat er nog altijd. Het staat echt als een huis. Iemand als jij. Ik heb nog nooit zo lief gehad. Ja, ze waren wel leuk, hè. Al die Eurovisie Songfestival nummers de afgelopen week. En echte toppers in Ierland, in Eurovisieland zijn Ierland en Zweden. Deze Zweed was de beste in de eerste halve finale in 2017. Tijdens de finale in Kiev ging het er minder goed af. Robin Bengtsson.

0: You got me good.
1: Voilà, ik heb genoten van een week lang grasduinen in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. Ik hoop voor jou hetzelfde. Morgen is er de grote finale in Wenen. Kijken kan op VRT1. Luisteren op Radio 2. En dat de beste mag winnen natuurlijk. Veel plezier zometeen bij Jean Thomas. Hij neemt je goedgezind mee het weekend in. En ik ben er morgen om 4 uur met de allerbeste van bij ons in de Radio BNE. Vlaamse 30.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
4: Een ticket naar paradijs.
5: Elke maand.
4: Romantisch weekend in Parijs.
5: Elke maand.
4: Leren surfen op Hawaii.
5: Elke maand.
4: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
5: Elke maand.
4: Pizza's proeven in Milano.
5: Elke maand.
4: Taco's maken in Mexico.
6: Win for life.
7: Win for life.
6: Win tot 5000 euro elke maand.
7: Elke maand, elke maand, elke maand.
6: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
8: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
9: en Brico Planet
8: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaanderen wil beter in kaart brengen waar welk type kanker voorkomt en of bijvoorbeeld vervuiling daar iets mee te maken heeft. Daarom zal de databank van het kankerregister gekoppeld worden aan gegevens over milieu en vervuiling. Dat laat Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené weten. Het is niet de bedoeling dat burgers die gegevens individueel kunnen inkijken, maar door ze toegankelijk te maken voor professionals wil de minister het gezondheidsbeleid versterken.
1: De gegevens zijn bedoeld voor mensen in de gezondheidszorg, voor wetenschappers, universiteiten. Maar kanker individueel is altijd een gevolg van verschillende factoren. Leeftijd, eetgewoontes, genetische aanleg, maar ook omgeving. En we willen nu preventief meer in kaart brengen welk type kanker waar voorkomt en wat dan eventueel externe factoren zijn. En daar willen we natuurlijk ook het beleid op afstemmen.
0: Er zijn opnieuw meer besmettingen met mpox in ons land, vooral in Brussel. Mpox is een infectieziekte die wordt overgedragen via nauw lichamelijk contact. Het virus veroorzaakt griepachtige symptomen en pijnlijke blaasjes op de huid. In 2022 raakten al eens zo'n 800 mensen in ons land besmet, vooral mannen die seks hebben met mannen. De voorbije weken en maanden is de ziekte weer in opmars, zegt Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
2: Die ziekte is eigenlijk nooit weg geweest. Maar waar we de laatste maanden normaal gezien enkele gevallen per maand zien in heel België, zagen we plots in april ongeveer 40 gevallen in heel België, waarvan de helft in Brussel. Dus ook de laatste 2 weken nu zien we toch een forse toename in het aantal gevallen.
0: In de Noord-Franse gemeente Marpan, net over de grens met ons land, is een crimineel netwerk opgerold dat frituursnacks illegaal bereidde en verkocht aan frituren in ons land. Dat bevestigt het Federaal Voedselagentschap. De politie ontdekte in een garagebox een illegaal atelier waar honderden kilo's vlees lagen, in onhygiënische omstandigheden. Het vlees werd gebruikt voor frituursnacks als Mexicano's en curryworsten en verkocht aan Belgische frituren. 2 Belgen zijn opgepakt. De voorzitter van het Nationaal Verbond van Frituristen, Bernard Lefevre, reageert gechoqueerd.
3: Ik weet niet of dat echt in de frituren is gebeurd dan in eethuizen algemeen, maar zowel op fiscaal, op correctioneel, maar vooral op gezondheidsniveau is dat risico zo enorm groot dat ik niet kan begrijpen hoe iemand zoiets zou kunnen kopen. Zoiets maakt onze sector kapot in de zin van hoe is dat nu mogelijk dat iemand dat zou doen. Maar ik ben wel opgelucht dat ons systeem van controle in voedingszaken blijkbaar zeer goed werkt.
0: Fris met buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen zijn. Vanavond geleidelijk aan droog vanaf het westen. Na een frisse nacht morgen eerst nog enkele buien aan zee. Daarna droger aan zee met zon. In de namiddag in het binnenland opnieuw buien. Maxima morgen tot 14 graden. Zondag hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.
5: Ah ja, het is al mijn laatste, zeg. De tijd vliegt voorbij. Fijn dat je erbij bent. Radio Bene, goedgezind.
6: Radio Bene, goedgezind.
7: Jean Thomas.

De Bee Gees hebben meteen de toon gezet met Staying Alive uit de film Saturday Night Fever natuurlijk. En van disco naar iets heel eigen van bij ons. De mens mag niet vloeken, alleen Jan de Wilde mag dat. Stomme.

toon is gezet met Dave Berry en This Strange Effect. We zijn op dit uur al goed van start gegaan en dat wordt alleen nog maar beter. Ik weet niet of je vroeger de Notenclub nog gekend hebt, dat muzikaal programma met Anja Daams en twee pianisten. Wel, op het eind van elk programma zongen we altijd deze song, I've Got The Music In Me, van Kiki Dee.

0: Hij vraagt het zo lief, laat het licht aan, snelle. Zometeen Didier Barbelivien en Felix Greek.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Peugeot.
3: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Maar eerst 4 uurtje, hè.
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Krevel.
11: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.

Ja, Didier Barbelivien, Felix Gray, die scoorde in 89 deze monsterhit met A toutes les filles que j'aimais avant. En van het ene duo naar het andere, een band die het altijd anders deden dan de andere. Wat mij betreft een meesterwerk. Godly and Cream en an English

De song waar het allemaal mee begon, K3 en Hea Mama. En als je de kans hebt om de dames nog voor een allerlaatste keer te bewonderen, live op het podium in de Afwasdoom, dan zijn er denk ik nog een paar tickets over, dus zeker een aanrader. En ik ben ervan overtuigd dat zelfs K3 niet zou geklonken hebben als K3, als deze man er niet was geweest. De vader van de rock'n'roll, Chuck Berry. Right.

0: jij nog dromen?
1: Ja, toch wel heel speciaal. Gorky en Impact en Mia in een a cappella versie. Zometeen, Eruption.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mama, dank u!
6: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
7: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jij hebt de power met de Eneco-app.
10: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
11: Hoe weet jij dat, papa?
10: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
11: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
10: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
11: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
10: Nee, Marieke wel. Kom.
12: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
13: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat.

80 heb ik ooit backings gezongen op een album van Bryan Adams. Ja, de mensen geloven mij niet als ik dat zeg, maar dat is dus wel zo, want hij heeft toen Werchter, Thorhout Werchter gespeeld, Bryan Adams, en daar een live album opgenomen en ik brul dus mee, dus ik heb backings meegezongen, zo simpel is het. En het fijne was dat de hele wei was gewoon helemaal nat. Het was aan het regenen, het was aan het stortregenen. Bryan Adams, die wordt aangekondigd, die komt op. En wat zingt deze man in zijn versie? I Can't Stand the Rain van Eruption. Maar op zijn Bryan Adams, heel de wij, zot, plat, geweldig. Tijd nu voor Belgische rock, Machiavel. In de jaren 70 en 80 was dat een hele grote naam van bij ons. Dus hou die air guitar maar klaar, want hier zijn ze met Fly.

De swinging blue jeans en de hippie shake. Als je ogen toedeed, dan hadden het ook de Beatles kunnen zijn. Misschien nog een idee. Paul McCartney, wie weet. Voilà. In ieder geval, waar zijn we gebleven? Lilian Saint-Pierre. Lilian Saint-Pierre is een ongelooflijke, straffe, grote madame die in haar carrière al fantastische tijden heeft meegemaakt. Met verhalen die je bijna niet gelooft. En ik heb het geluk gehad om samen met haar al een paar keren op een podium te mogen staan of in studio samen te werken. Ja, hier is ze met haar nieuwste single. Hier bij mij. Geen

Hoeveel keer zou ik deze song ook niet live gespeeld hebben met mijn band? Echt geweldig. Het begon als een protestlied, maar het groeide uit tot een meebruller van formaat Les Poppies en Non Non, Rien n'a changé. En ik moet de mannen van Boyz II Men toch even laten weten dat het hier nog niet gedaan is, want zij denken dat het the end of the road is, maar dat is dus niet. We hebben nog een vol uur te gaan.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen...
2: Allee.
3: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
5: Ja!
4: Carrefour.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Lenen voor een woning is de voorbije 12 jaar nooit zo duur geweest. Het aantal besmettingen met mpox neemt opnieuw toe. En bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK-voetbal. De rente op woonleningen is gestegen naar het hoogste peil in 12 jaar tijd. Dat blijkt uit de rentebarometer van de Imotheker. Wie wil lenen met een vaste rente op 25 jaar betaalt nu ruim 4,1%. Steven Rombout, wat is de reden voor die stijging?
1: Dat komt omdat de lange termijnrente al een tijdje aan het stijgen is. Die staat zelfs op het hoogste niveau in 14 jaar tijd. En die rente is bepalend voor de rente op woonleningen. De langetermijnrente stijgt vooral door de oorlog in Iran. Die maakt het leven nu al duurder. Denk aan stookolie, diesel en benzine. Maar de vrees is dat die inflatie en ook de rente nog verder zal stijgen. Op 1 jaar tijd is de rente voor woonleningen op 25 jaar tijd gestegen van 3,2 naar 4,1%. Als je 250.000 euro zou lenen, kost dat per maand 120 euro meer. En op de hele looptijd van 25 jaar betekent dat een verschil van 36.000 euro.
0: Dankjewel, Steven. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, waarschuwt voor agressieve verkoopstechnieken die gebruikt worden om reclame te maken voor nicotinezakjes bij jongeren, zoals met sponsordeals op concerten of via socials. Nicotinezakjes bevatten geen tabak, wel nicotine en worden tussen de lip en het tandvlees geplaatst. In België is de verkoop al verboden, als een van de slechts 16 landen ter wereld. En dat is volgens Pieter Dubonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven belangrijk, omdat vooral jongeren ermee in contact komen.
2: Voor jongeren is gebruik absoluut af te raden, want die producten bevatten uiteraard ook nog nicotine en zorgen voor de verslaving. Dus we willen niet dat jongeren verslaafd raken. Daarnaast is er ook mogelijk een effect op hun hersenontwikkeling. En er zijn ook nog acutere gevolgen zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn en duizeligheid, wat absoluut ook niet gewenst is.
0: Er zijn opnieuw meer besmettingen met mpox in ons land, vooral in Brussel. Mpox is een infectieziekte die wordt overgedragen via nauw lichamelijk contact. Het virus veroorzaakt pijnlijke blaasjes op de huid. In 2022 was er al eens een grote uitbraak van het virus. 800 mensen raakten toen besmet in België, vooral mannen die seks hebben met mannen. Vorige maand zijn 40 nieuwe gevallen gemeld. Dat is 4 keer meer dan in de maanden ervoor. Een duidelijke verklaring is er niet, zegt Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
3: We weten niet helemaal hoe dat komt. Wat wel zo is, is dat mensen zich minder bewust zijn van het virus en zich daardoor minder hun gedrag gaan aanpassen of het minder bespreekbaar maken, het virus. En anderzijds weten we ook dat heel veel van de risicogroepen gevaccineerd zijn geweest in 2022. Maar langzaamaan zien we die immuniteit toch wel wat afnemen.
0: Vlaanderen wil beter in kaart brengen waar welk type kanker voorkomt en of bijvoorbeeld vervuiling daar iets mee te maken heeft. Daarom zal de databank van het kankerregister gekoppeld worden aan gegevens over milieu en vervuiling. Dat laat Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet weten. Bij kanker spelen ook andere factoren een rol, zoals levensstijl en genetische aanleg, maar het is belangrijk om omgevingsrisico's goed in kaart te brengen, zegt de minister.
4: Er zijn in bepaalde gevallen verbanden tussen de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen in het milieu en bepaalde types kankers. Hier willen we nu korter op de bal spelen en inderdaad in de omgeving, in het milieu, beter opsporen wat er aan stoffen zit. En willen we vooral vanuit het kankerregister ook zorgen dat we sensibiliseren en ons beleid nog beter organiseren in het kader van het voorkomen van kanker.
0: De gegevens zullen beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld wetenschappers en mensen in de gezondheidszorg. De Britse premier Starmer zegt dat hij 11 extreemrechtse kopstukken de toegang heeft ontzegd tot het land. Een van hen is Vlaams Belang politicus Philippe de Winter. Morgen vindt in het centrum van Londen een mars plaats onder leiding van de extreemrechtse herrieschopper Tommy Robinson. Gevreesd wordt dat voetbalhooligans die de finale bijwonen in het Wembley Stadion daarbij zullen willen aansluiten. Tegelijkertijd is er ook een pro-Palestijnse betoging. Londen zet in totaal 4000 extra politieagenten in om rellen te voorkomen. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie bekendgemaakt van de Rode Duivels die mee mogen naar het WK. Geert Heremans, wat is daarbij het meest opvallende?
5: Wel, dat is toch de naam van Matías Fernández Pardo, de 21-jarige spits van Lille, maakte een bocht van 180 graden door te switchen van de Spaanse naar de Belgische nationale ploeg. En dat heeft geloond, want hij mag meteen mee naar het WK. En dat heeft ook te maken met de onzekere situatie rond de fysieke toestand van Romelu Lukaku.
6: Puisqu'on parle de Romelu, Romelu est guéri, donc ça c'est la priorité. Notre challenge avec lui, et on l'a déjà commencé il y a quelques jours, voire quelques semaines, c'est de le remettre en forme. Je suis vraiment pas sûr qu'il soit à 100% au début de cette Coupe du Monde.
5: Openda en Gods zijn er dan weer niet bij. Op het middenveld kiest Garcia voor de ervaring van Axel Witsel en laat hij de jongeren Lavia en de Kat thuis. In de verdediging gaat Zeno de Bast ondanks zijn blessure toch mee en is er ook plaats voor Joaquin Seis en Nathan Ngoy. Als derde doelman tenslotte kiest Garcia voor de jonge Mike Penders in plaats van de ervaren Mats Sels.
0: Dankjewel Geert. En in het wielrennen heeft Tim Merlier zijn tweede ritzege behaald in de Ronde van Hongarije. Hij was na een kletsnatte etappe de snelste voor de Colombianen Gaviria en Molano. Merlier neemt ook de leiderstrui over van de Fransman Benoît Cosnefroy. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, maxima tot 14 graden. Zondag begint met lichte regen, vanaf de namiddag buien die mogelijk intens en onweerachtig kunnen zijn, tot 16 graden. De dure woonkredieten, daarmee begonnen we dit nieuws. De rente op woonleningen is gestegen naar het hoogste peil in 12 jaar tijd. Onder meer als gevolg van de oorlog in Iran. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio Bene, goed gezind.
8: Jean Thomas.

Oelalala, oelalala, Guido Belcanto was dat. Ja, en hier bij Radio Bene Goedgezind zit je goed voor evergreens en muziek van bij ons. En dat is precies wat je krijgt. Dit zijn The Ronettes.

Mijn tijd, ik wil ooit nog wel eens zingen voor de kinderen van mijn kinderen. Ook voor hen wil ik er zijn.

stem, die herken ik precies toch wel ergens van. Dit was mijn vorige single Geef Me Tijd. Ondertussen ben ik bezig met een nieuw album op te nemen. Zou normaal ergens mei, juni moeten kunnen gereleased worden. En heb ik vorige week mijn nieuwste single uitgebracht. En die heet Chameleon. Dus die moet je zeker eens gaan beluisteren als je daar tijd en goesting voor hebt. Tijd nu voor Player en Baby Come Back.

0: toch een chille plaat. Player and Baby Comeback. En zometeen Rob de Nijs.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
5: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25%.

Jan Klaassen, de trompetter van de enige echte Rob de Nijs. Ja, mijn Spaans is zo goed als het Duits van Jean-Marie Pfaff. Ja, zo vroeg ik ooit op tournee met Accession in Spanje. Donde está los naranjas, por favor? Ik moest dringend naar het wc. Gaat die blik van die madame moeten zien. Dat was echt zo van wat zegt die jongen hier tegen mij? Enfin, in ieder geval, Gloria Estefan, die zingt nu Oye mi canto. En ik denk persoonlijk dat dat wil zeggen, hoor me zingen.

Laureling en Dean hebben samen twee songs opgenomen en deze was Elke Dag een Lach. En je hebt van die songs die zo net ietsje meer hebben dan andere en deze is er zo eentje, een meesterwerk met een mysterieus verhaaltje. Hier zijn de Eagles.

0: Hotel California van The Eagles. En blijf zeker luisteren, want zo meteen Joe Jackson en Elaine Caswell.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
10: Oh, dat klinkt goed.
9: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
10: Ja, maar dat klinkt nog beter.
8: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.

Joe Jackson en Elaine Caswell en Happy Ending. Suzanne en Freek die gaan nu niet happy enden, maar die gaan nu happy beginnen. Want vanavond hebben zij de kick-off van hun tour. 10 shows hebben ze uitverkocht in Nederland. En vanavond is die kick-off in Arnhem in de Gellerendoom. Hier zijn ze met Halverwege.

Four Tops met hun soul en herkenbare sound. Als je aan Christophe denkt, dan denk je gewoon aan iemand die altijd goedgezind is en altijd lacht. Hier is hij dan, de optimist.

prachtige song toch, Dolly Parton en I Will Always Love You. Dit is het laatste uur van de Radio Bene Eurovisie Songfestival Week. Amai, het is een mondvol. Hopelijk zijn jullie helemaal klaargestoomd voor die finale van morgen. Ik in ieder geval wel. En ik vond het echt geweldig om hier te mogen zijn. Ik laat jullie met C'est la vie van Claude. Heel graag tot de volgende keer.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Volvo select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: Het is 6 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Lenen voor een woning is de voorbije 12 jaar nooit zo duur geweest. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor agressieve reclame voor nicotinezakjes bij jongeren. En bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK-voetbal. De rente op woonleningen is gestegen naar het hoogste peil in 12 jaar tijd. Dat blijkt uit de rentebarometer van de Imotheker. Wie wil lenen met een vaste rente op 25 jaar betaalt nu ruim 4,1%, legt Steven Rombout uit.
1: Dat komt omdat de langetermijnrente al een tijdje aan het stijgen is. Die staat zelfs op het hoogste niveau in 14 jaar tijd. En die rente is bepalend voor de rente op woonleningen. De langetermijnrente stijgt vooral door de oorlog in Iran. Die maakt het leven nu al duurder. Denk aan stookolie, diesel en benzine. Maar de vrees is dat die inflatie en ook de rente nog verder zal stijgen. Op 1 jaar tijd is de rente voor woonleningen op 25 jaar tijd gestegen van 3,2 naar 4,1%. Als je 250.000 euro zou lenen, kost dat per maand 120 euro meer. En op de hele looptijd van 25 jaar betekent dat een verschil van 36.000 euro.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt voor de agressieve manier waarop reclame wordt gemaakt voor nicotinezakjes. De reclame richt zich specifiek op jongeren door sponsordeals op concerten en via socials. Nicotinezakjes bevatten geen tabak. De zakjes met nicotine worden tussen de lip en het tandvlees geplaatst. De verkoop ervan is in 16 landen verboden, onder meer ook in ons land. De WHO wil dat meer landen tenminste de verschillende smaakjes en reclame verbieden en dat ze strengere leeftijdscontroles invoeren om te vermijden dat de zakjes jongeren verslaafd maken aan nicotine. Dr. Vinayak Prasad van de WHO.
2: Banning flavors, banning advertising, strengthening age verification. Nicotine pouches are not risk-free products and should not be marketed in ways that create a new generation of addiction.
0: Het gebruik van die nicotinezakjes kan ook gevolgen hebben op de hersenontwikkeling van jongeren en duizeligheid of misselijkheid veroorzaken. Vlaanderen wil beter in kaart brengen waar welk type kanker voorkomt of bijvoorbeeld vervuiling daar iets mee te maken heeft. Daarom zal de databank van het kankerregister gekoppeld worden aan gegevens over milieu en vervuiling. Bij kanker spelen ook andere factoren een rol, zoals levensstijl en genetische aanleg. Maar het is belangrijk om omgevingsrisico's goed in kaart te brengen, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
3: Er zijn in bepaalde gevallen verbanden tussen de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen in het milieu en bepaalde types kankers. Hier willen we nu korter op de bal spelen en inderdaad in de omgeving, in het milieu, beter opsporen wat er aan stoffen zit. En willen we vooral vanuit het kankerregister ook zorgen dat we sensibiliseren en ons beleid nog beter organiseren in het kader van het voorkomen van kanker.
0: De gegevens zullen beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld wetenschappers en mensen in de gezondheidszorg. De politie heeft 3 minderjarigen opgepakt na het schietincident in de buurt van het station van Leuven afgelopen zondag. Een minderjarige raakte daarbij lichtgewond aan de voet. De 3 minderjarigen die zijn opgepakt zijn 16 en 17. 2 van hen zijn door de jeugdrechter in een instelling geplaatst. De 3e is vrijgelaten onder voorwaarden. De aanleiding voor het schietincident wordt nog onderzocht. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij 11 extreemrechtse kopstukken de toegang tot het land heeft verboden. Een van hen is Vlaams belangpoliticus Philippe de Winter. Morgen vindt in het centrum van Londen een mars plaats onder leiding van de extreemrechtse herrieschopper Tommy Robinson. Gevreesd wordt dat voetbalhooligans die de finale bijwonen in het Wembley Stadion daarbij zullen willen aansluiten. Tegelijkertijd is er ook nog een pro-Palestijnse betoging. Londen zet in totaal 4000 extra politieagenten in om rellen te voorkomen. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie bekendgemaakt van de Rode Duivels die mee mogen naar het WK. Geert Heremans over de meest opvallende namen.
4: Dat is toch de naam van Matias Fernandes Pardo, de 21-jarige spits van Lille, maakte een bocht van 180 graden door te switchen van de Spaanse naar de Belgische nationale ploeg. En dat heeft geloond, want hij mag meteen mee naar het WK. En dat heeft ook te maken met de onzekere situatie rond de fysieke toestand van Romelu Lukaku.
5: Romelu est guéri, donc ça c'est la priorité. Notre challenge avec lui, c'est de le remettre en forme. Je suis vraiment pas sûr qu'il soit à 100% au début de cette Coupe du Monde.
4: Openda en Gods zijn er dan weer niet bij. Op het middenveld kiest Garcia voor de ervaring van Axel Witsel en laat hij de jongere Lavia en de kat thuis. In de verdediging gaat Zeno de Bast ondanks zijn blessure toch mee en is er ook plaats voor Joaquin Seis en Nathan Ngoy. Als derde doelman tenslotte kiest Garcia voor de jonge Mike Penders in plaats van de ervaren Mats Sels.
0: En in de wielerronde van Italië, de Giro, heeft de Deen Jonas Vingegaard de zevende rit gewonnen. De eerste rit met aankomst bergop. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jai Hindley eindigden tweede en derde. De Portugees Afonso Eulalio behoudt zijn roze leiderstrui en heeft nog 3 minuten voorsprong op Vingegaard. En in de ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn tweede rit gewonnen na een massasprint. Merlier is ook de nieuwe leider. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, in de namiddag droger aan zee, maxima tot 14 graden. Zondag begint met lichte regen, vanaf de namiddag opnieuw buien die mogelijk intens en onweerachtig kunnen zijn tot 16 graden. De dure woonkredieten, daarmee begonnen we dit nieuws. De rente op woonleningen is gestegen naar het hoogste peil in 12 jaar tijd. Onder meer als gevolg van de oorlog in Iran. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio Bene.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
6: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

broeder Johan was zo bang als een wezel. Altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje

je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus krult ervan.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
3: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah, Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
5: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je...

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Wielrenster en voormalig Belgisch kampioene Jilke Michielsen is overleden. Michielsen pakte op haar 16e titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. 3 jaar geleden werd botkanker bij haar vastgesteld. Na een lange herstelperiode sprong ze afgelopen winter opnieuw op de fiets. Maar enkele maanden geleden bleek dat de kanker niet meer te genezen was. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker. Jilke Michielsen is amper 19 jaar geworden. De rente op woonkredieten is gestegen naar het hoogste peil in 12 jaar tijd. Zo blijkt uit de rentebarometer van de Imotheker. Wie wil lenen met een vaste rente op 25 jaar betaalt nu ruim 4,1%. Dat heeft te maken met de stijgende lange termijnrente, onder meer als gevolg van de oorlog in Iran. Het Chinese automerk Dongfeng gaat auto's produceren in Frankrijk. En wel op een gevoelige plek, in een van de oudste autofabrieken van het land, van Citroën. Uitleg door Frank Renaud.
1: De fabriek is van Citroën en staat bij Rennes in Bretagne. Hij werd geopend in de jaren 60 door president de Gaulle. En er werden iconische automodellen geproduceerd, zoals de Citroën Diane en de Ami 6. En in die historische Franse fabriek worden straks auto's gemaakt van het Chinese merk Dongfeng. Autofabrieken in Frankrijk hebben het moeilijk en draaien vaak op halve kracht, vooral door concurrentie van goedkope buitenlandse auto's. Het moederbedrijf van Citroën, Stellantis, hoopt dat de fabriek bij Rennes op volle sterkte kan blijven draaien met het huidige personeel als Dongfeng daar auto's gaat maken. Voor de Chinezen is de stap belangrijk omdat de Europese Unie de import van goedkope Chinese auto's probeert te beperken met handelstarieven. Maar als de Chinezen in Europa zelf gaan produceren, hoeven die tarieven niet betaald te worden.
0: Onderzoekers hebben in Thailand een nieuwe reusachtige dinosaurussoort ontdekt, de Negatitan. Dat schrijft het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. De nieuwe ontdekte soort is een planteneter van naar schatting 27 meter lang. Dat is dubbel zo groot als een T-Rex. De resten werden zo'n 10 jaar geleden al gevonden, maar het duurde tot nu om voldoende botten te onderzoeken om zeker te zijn dat het om een volledige nieuwe dinosaurussoort ging. In de wielerronde van Italië, de Giro, heeft de Deen Jonas Vingegaard de 7e rit gewonnen. De eerste rit met aankomst bergop. Vingegaard eindigde voor de Oostenrijker Gal en de Australiër Hindley. De Portugees Alfonso Eulalio verloor wel 3 minuten, maar behoudt zijn roze leiderstrui. Hij heeft nog 3 minuten voorsprong op Vingegaard. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, in de namiddag droger aan zee, maxima tot 14 graden. Zondag begint met lichte regen, vanaf de namiddag opnieuw buien die mogelijk intens en onweerachtig kunnen zijn, tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio BNE.
3: De tijd van je leven.
4: De minder gelovigen,

0: Maar wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
5: joehoe!
4: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Radio BNE.
7: Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big

0: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt relax. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.

0: Alain de Korte. Wielrenster en voormalig Belgisch kampioen Jilke Michielsen is overleden. Michielsen pakte op haar 16e titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. 3 jaar geleden werd botkanker bij haar vastgesteld. Na een lange herstelperiode sprong ze afgelopen winter opnieuw op de fiets, maar enkele maanden geleden bleek dat de kanker niet meer te genezen was. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker. Jilke Michielsen is amper 19 jaar geworden. Het Chinese automerk Dongfeng gaat auto's produceren in Frankrijk en wel op een gevoelige plek, in een van de oudste autofabrieken van het land, van Citroën. Uitleg door Frank Renaud.
1: De fabriek is van Citroën en staat bij Rennes in Bretagne. Hij werd geopend in de jaren 60 door president de Gaulle. En er werden iconische automodellen geproduceerd, zoals de Citroën Diane en de Ami 6. En in die historische Franse fabriek worden straks auto's gemaakt van het Chinese merk Dongfeng. Autofabrieken in Frankrijk hebben het moeilijk en draaien vaak op halve kracht, vooral door concurrentie van goedkope buitenlandse auto's. Het moederbedrijf van Citroën, Stellantis, hoopt dat de fabriek bij Rennes op volle sterkte kan blijven draaien met het huidige personeel als Dongfeng daar auto's gaat maken. Voor de Chinezen is de stap belangrijk omdat de Europese Unie de import van goedkope Chinese auto's probeert te beperken met handelstarieven. Maar als de Chinezen in Europa zelf gaan produceren, hoeven die tarieven niet betaald te worden.
0: Een man van 27 uit Hechtel-Exel in Limburg is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het misbruik van een minderjarige en het afpersen van 7 andere meisjes voor hun naaktbeelden. Hij deed zich voor als een jongen van 18 of een hacker en zette de meisjes onder druk of chanteerde hen. Op een van zijn gsm's had hij meer dan 24.000 afbeeldingen staan. Naast de celstraf mag de man 20 jaar lang niet met minderjarigen werken en moet hij bijna €60.000 schadevergoeding betalen. Op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen heeft Florien Gaspar voor de 2e keer vandaag het Belgisch record op de 50 meter schoolslag verbeterd. In de finale was Gaspar nog eens 1100ste sneller dan haar vorige bestijd, die ze dus vanochtend zwom in de reekse. Daarmee plaatste ze zich ook al voor het EK van deze zomer in Parijs. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, in de namiddag wel droger vanaf de kust. En maxima morgen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: tot 14 nieuws met Alain Corsen. De wielerwereld is in rouw. Er lopen heel wat reacties binnen op het overlijden van voormalig wielerkampioen Jilke Michielsen. Ze overleed eerder vandaag aan de gevolgen van botkanker. Michielsen pakte op haar 16e Belgische titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. 3 jaar geleden werd kanker bij haar vastgesteld. Na een lange herstelperiode sprong ze afgelopen winter opnieuw op de fiets. Maar enkele maanden geleden bleek dan dat de kanker niet meer te genezen was. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker, altijd met het nodige positivisme. Tot bewondering van onder meer wieleranalyste Ine Bijen, die regelmatig contact had met Michielsen.
1: Toen ik haar voor het eerst leerde kennen, had ik zomaar, misschien, het is nu raar om te zeggen, moeite met haar positiviteit of zo. Dat ik zoiets had van, ja, dan zie je wel de realiteit. En ik heb daar, ik weet nog, ik reed mijn auto naar huis en ik dacht van, nee, dat kan toch niet? Waarom is zij zo positief? Ze moet toch de waarheid onder ogen durven zien? En gaandeweg, en de dagen daarna, besefte ik pas van, oké, dat is haar manier. En dat is eigenlijk iets om heel erg naar op te kijken. En ik weet niet of ik het zou kunnen.
0: Jilke Michielsen is amper 19 jaar geworden. In Antwerpen is na 7 jaar renovatiewerken de Sint-Jacobskerk weer opengegaan voor het publiek. Het historische gebouw uit de 15e eeuw is vooral bekend om de grafkapel van schilder Peter Paul Rubens, die helemaal gerestaureerd is. Opvallend is dat er in de gerenoveerde kerk geen stoelen meer staan. Maar dat was in de tijd van Rubens ook zo, zegt penningmeester Johan Deksters.
2: Hier werd handel gedreven, mensen kwamen hier binnen en als je naar de oude filmen kijkt, dan ging men zelfs met een paard in de kerk. De honden liepen hier rond. Het is niet de bedoeling dat het hier terug een dierentuin wordt zoals vroeger, maar dat we eigenlijk dit zien als een huis van ontmoeting, een huis van cultuur, erfgoed, maar ook van gebed.
0: En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis ontdekt. Mogelijk gaat het om bultrug Timmy, het dier waarvoor een maand geleden een grote reddingsactie was opgezet toen het vastzat voor de Duitse kust. Wetenschappers proberen nu te achterhalen of het inderdaad om die Timmy gaat. Volgens marienbioloog Jan Haalters is daar een eenvoudige methode voor.
3: Bultruggen hebben heel veel littekens op het lichaam. Waarschijnlijk zal men ook nog wel littekens kunnen herkennen als het Timmy is. Dus er zijn heel veel beelden gemaakt van Timmy. Als men daar nu met een drone overvliegt en men maakt beelden, dan heeft men eigenlijk aan één bepaald litteken genoeg om te bewijzen dat het Timmy is.
0: Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, in de namiddag dan wel opnieuw droger. Vanaf de kust maxima tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Nieuws met Alain Korte. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard en dat nu pas openbaar is gemaakt. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden. Daarom denkt hij dat een onderzoekscommissie aangewezen is.
1: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
0: De Gucht in de afspraak op vrijdag vanavond. Een Pride, een optocht die uitgaat van de LHBTQI+-gemeenschap, blijft nodig. In Brussel vindt dit weekend de 30e editie plaats. Een optocht die in teken staat van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Eerder deze week dook er nog beelden op van een 14-jarige jongen in Turnhout die van leeftijdsgenoten klappen kreeg omdat hij biseksueel is. Volgens Thomas Jans van de koepel van LHBTQI+-organisaties Savaria maakt dit voorval nogmaals duidelijk dat een initiatief als de Pride nog altijd nodig is, omdat het wijst op een mentaliteitswijziging bij jongeren.
2: Wat opvallend is, is dat we eigenlijk vorig jaar voor het eerst gezien hebben dat de aanvaarding bij jongeren aan het keren is. Tot voor kort ging de aanvaarding bij jongeren altijd vooruit. En vorig jaar is gebleken dat 2 op de 10 jongeren haat en geweld tegen homo's aanvaardbaar vindt. Dat is voor het eerst dat dat aan het veranderen is en dat maakt ons wel zorgen. De meerderheid van de jongeren staat nog positief tegenover LGBTQI+-personen, maar er is een kleine minderheid en die groeit jammer genoeg, die overgaat tot geweld.
0: Het staakt het vuren tussen Libanon en Israël wordt met 45 dagen verlengd. Dat is afgesproken op het overleg tussen de twee in de Verenigde Staten. Er was al een staakt het vuren van kracht, maar dat schendt Israël bijna dagelijks met bombardementen in het zuiden van Libanon op stellingen van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die groepering zat niet mee aan tafel in de VS. Vanavond zijn bij zo'n bombardement opnieuw 3 hulpverleners omgekomen. Israël heeft ondertussen de voorbije maanden in het zuiden van Libanon ook al zo'n 10.000 gebouwen en vooral woningen plat gebombardeerd. Bedoeling is te voorkomen dat gevluchte Libanese burgers terugkeren naar het grensgebied. De wielerwereld is in rouw. Er lopen heel wat reacties binnen op het overlijden van voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen. Zij overleed eerder vandaag aan de gevolgen van botkanker. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker, altijd met het nodige positivisme, tot bewondering van onder meer wieleranalyste Ine Bijen, die regelmatig contact had met Michielsen.
3: Toen ik haar voor het eerst leerde kennen, had ik zomaar misschien, het is nu raar om te zeggen, moeite met haar positiviteit of zo. Dat ik zoiets had van, ja, zie je wel de realiteit. En ik heb daar, ik weet nog, ik reed mijn auto naar huis en ik dacht van, nee, dat kan toch niet? Waarom is zij zo positief? Ze moet toch de waarheid onder ogen durven zien? En gaandeweg, en de dagen daarna, besefte ik pas van, oké, dat is haar manier. En dat is eigenlijk iets om heel erg naar op te kijken. En ik weet niet of ik het zou kunnen.
0: En in het voetbal spelen Oud-Heverlee Leuven en Antwerpen op dit moment tegen elkaar in de Europe Playoffs. Na zo'n uur voetballen staat het daar 3-0. Eerst nog kans op een bui vannacht, later droog. Wel koud, rond 2 graden vannacht. Ook morgen blijven buien mogelijk. Al zijn er ook opklaringen bij maximum 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Hastaneye götürdüler.

0: Het is 11 uur, Neil. Goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard en dat nu pas openbaar is gemaakt. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden. Daarom denkt hij dat een onderzoekscommissie aangewezen is.
1: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
0: De Gucht in de afspraak op vrijdag vanavond. Het Israëlische leger heeft een aanval uitgevoerd op Gaza die gericht was op tegen een hooggeplaatste Hamas-leider. Volgens Israël zou de man ook gedood zijn. Nog volgens Israël was hij een van de architecten van de terroristische aanvallen van Hamas in oktober 2023. Die waren het begin van een groot offensief van Israël tegen de Palestijnen in Gaza. Daarbij zijn meer dan 70.000 Palestijnen gedood. Ondertussen is er een staakt het vuren, maar ondanks dat gaan er dus nog steeds aanvallen door. Premier Netanyahu heeft overigens vandaag voor het eerst ook toegegeven dat hij de voorwaarden voor dat staakt het vuren niet naleeft. Hij zei dat Israël 60% van het grondgebied in Gaza controleert en dat is tegen de afspraken die gemaakt zijn. In de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor OHL is het de eerste zege in deze play-offs, maar het blijft wel laatste in de stand van die Europlay-offs. Antwerp staat op plaats 5, maar is door deze nederlaag ook mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. En de schade aan het Koning Boudewijnstadion na de bekerfinale in het voetbal gisteren wordt op zo'n 70.000 euro geschat. Tijdens de finale tussen de Brusselse clubs Union en Anderlecht werden in de vakken van Anderlecht-fans zo'n 500 zitjes vernield. In de vakken van Union-fans ging het om zo'n 20 stoeltjes. De stad Brussel, dat eigenaar is van het stadion, zal de facturen nu doorsturen naar de clubs. Anderlecht mag dus de grootste factuur in de brievenbus verwachten. De frustraties bij Anderlecht laaiden hoog op. De club verloor de finale uiteindelijk met 3-1 van Union. Eerst nog kans op een bui vannacht, later droog, wel koud, rond 2 graden vannacht. Ook morgen blijven buien mogelijk, al zijn er ook opklaringen bij maximum 14 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio B.

gezegd, Christine. Alleen wat dwaze woorden, gezocht en onoprecht, Christine, die er niet bij behoorden. Ik heb je niet herkend, ging dan je fierheid wijken, je durf mezelfs niet eens.

onder mooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven, en daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt zouden verklaard zijn. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden. Daarom denkt hij dat een onderzoekscommissie aangewezen is.
1: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
0: Een Pride, een optocht die uitgaat van de LHBTQI+ gemeenschap, blijft nodig. Dat zegt Savaria, de vereniging die de belangen van de gemeenschap behartigt. In Brussel vindt dit weekend de 30e editie plaats. Eerder deze week doken nog beelden op van een 14-jarige jongen in Turnhout die van leeftijdsgenoten klappen kreeg omdat hij biseksueel is. Volgens Thomas Jans van Savaria maakt dit voorval nogmaals duidelijk dat een initiatief als de Pride nog altijd hard nodig is.
2: Wat opvallend is dat we eigenlijk vorig jaar voor het eerst gezien hebben dat de aanvaarding bij jongeren aan het keren is. Tot voor kort ging de aanvaarding bij jongeren altijd vooruit. En vorig jaar is gebleken dat 2 op de 10 jongeren haat en geweld tegen homo's aanvaardbaar vindt. Dat is voor het eerst dat dat aan het veranderen is en dat maakt ons wel zorgen. De meerderheid van de jongeren staat nog positief tegenover LGBTQI+ personen, maar er is een kleine minderheid en die groeit jammer genoeg, die overgaat tot geweld.
0: Het Israëlische leger heeft een aanval uitgevoerd op Gaza die gericht was op een hooggeplaatste Hamas-leider. Volgens Israël zou de man gedood zijn, nog volgens Israël was hij een van de architecten van de terroristische aanvallen van Hamas in oktober 2023. Die waren het begin van een groot offensief van Israël tegen de Palestijnen in onder meer Gaza. Daarbij zijn meer dan 70.000 Palestijnen gedood. Er was even consternatie vanavond in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er sprong een snaar van de cello van een van de halve finalisten, maar die man bleek geen reserve meer te hebben. En daardoor werd er een oproep gelanceerd in de zaal.
3: It seems that the candidate had just changed one of his strings yesterday, meaning he doesn't have a spare one. So, I was wondering, because I know that we have many musicians and some of the candidates in the audience, does anybody have an A string? Nous cherchons un La.
0: Heeft er iemand een string, het Engels voor snaar, voor alle duidelijkheid. Het liep uiteindelijk goed af. Het orkest dat net klaar was met spelen bezorgde een nieuwe snaar en de Duitse halve finalist Alexander Wolheim kon na enige tijd weer verder spelen. En in de Europlayoffs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor OHL is het de eerste zege in die playoffs. Een van de doelpuntenmakers, Henok Teklap, is daar heel erg blij mee.
4: It was not easy because all the playoff games we didn't win and for us was really important to win this game. We give everything. Also in the second half was not so easy, yeah, but I'm really happy.
0: Oud-Heverlee Leuven blijft wel zesde en laatste in de stand van de Europlayoffs en maakt net als Antwerp geen kans meer op Europees voetbal. Eerst nog kans op een bui vannacht, later droog, wel koud, rond 2 graden. Ook zaterdag blijven buien mogelijk. Dan zijn er ook opklaringen bij maximum temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio B.

0: heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oogstraat in Antwerpen is de gevel van een huis en een geparkeerde wagen beschadigd geraakt door een explosief. Het gerechtelijk labo is ter plaatse voor verder onderzoek. Meestal is er bij dit soort aanslagen in het Antwerpse een link met het drugsmilieu. Het parket in Limburg heeft een onderzoek geopend naar een vechtpartij in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens de prezesverkiezingen in Diepenbeek. Een jonge man van 22 raakte zwaar gewond en ligt nog in het universitair ziekenhuis van Leuven. De vader van het slachtoffer laat op sociale media weten dat de jonge man er een blijvend oogletsel aan kan overhouden. Hij riep ook op aan getuigen om zich te melden bij de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Ook in Oeganda is er een man overleden aan het ebola-virus. Dat heeft het Oegandese ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. Vrijdagochtend meldde Congo ook al een uitbraak van ebola in het noordoosten van het land, in een provincie die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Daar zijn er bijna 250 vermoedelijke gevallen en zijn er 65 mensen overleden door het virus. Volgens de Oegandese autoriteiten gaat het om een geïmporteerd geval en kwam de overleden man uit Congo. China gaat 200 Amerikaanse Boeing-vliegtuigen kopen, dat bevestigt het bedrijf nadat president Trump die bestelling al had gemeld tijdens zijn bezoek aan China. Veel details gaf hij toen niet, maar Boeing zegt nu zelf dat China zich engageert om 200 toestellen te bestellen en dat er nadien mogelijk nog orders volgen. Het is de eerste Chinese bestelling bij Boeing sinds 2017. De afgelopen jaren kochten Chinese luchtvaartmaatschappijen vooral Europese Airbus-vliegtuigen. In de Europlayoffs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor Oud-Heverlee Leuven is het de eerste zege in de playoffs, maar blijft wel laatste in de stand. Antwerp staat op de vijfde plaats, maar is door deze nederlaag mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. Volgens Antwerp-speler Daan Foulon ontbrak het hen aan inzet.
1: Ik denk dat we gewoon vandaag niet op de afspraak waren. Het is al te vaak gebeurd, denk ik, dit seizoen. Dat we te makkelijk golen weggeven van achter. En dat we de kansjes die we van voor hebben niet afmaken. En dan is het snel 2-3-0.
0: Het is meestal droog vannacht, wel erg koud met minima rond 2 graden. Straks krijgen we opklaringen overdag, maar af en toe blijft een bui wel mogelijk en maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio BNN.

0: is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de Oogstraat in het Antwerpse district Berchem is de gevel van een huis en een geparkeerde wagen beschadigd geraakt door een explosief. Iets voor middernacht werd dat explosief richting de gevel van de woning gegooid. Er is nog geen verdachte opgepakt. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor meer onderzoek. Meestal is er bij dit soort aanslagen in het Antwerpse een link met het drugsmilieu. Het risico voor de wereldbevolking na de dodelijke uitbraak van het Hantavirus op een cruiseschip blijft laag. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie laten weten. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het wel actief opvolgen. Er zijn 11 vermoedelijke gevallen, waarvan er al 8 bevestigd zijn in een laboratorium. Daarnaast onderzoekt de WHO hoe de uitbraak is ontstaan en hoe die zich verder heeft verspreid. En in Oeganda is er een man overleden aan het ebola-virus. Dat heeft het Oegandese ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. Vrijdagochtend meldde Congo ook al een uitbraak van ebola in het noordoosten van het land, in een provincie die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Daar zijn er bijna 250 vermoedelijke gevallen en zijn er 65 mensen overleden door het virus. Volgens de Oegandese autoriteiten gaat het om een geïmporteerd geval van ebola en kwam de overleden man uit Congo. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft in Cannes een eregouden palm gekregen voor zijn hele carrière. Travolta was in Cannes voor de première van Propeller One Way Night Coach, zijn debuut als regisseur. Maar dat hij een carrièreprijs zou krijgen was een verrassing waar hij bijzonder blij mee was.
1: And you said this would be a special night, but I didn't know it would mean this.
2: We knew.
1: Oh my god. This is a humbling moment. This symbol resembles and reflects my taste in film. And I just can't believe it. This is beyond the Oscar, really. So thank you so much.
0: Als acteur speelde Travolta onder andere in Grease en Pulp Fiction. Die laatste film won ook al een gouden palm in 1994. Ook Peter Jackson en Barbara Streisand kregen een eregouden palm, maar die prijzen waren op voorhand aangekondigd. Het weer dan nog, het is meestal droog vannacht, maar wel erg fris met minima rond 2 graden. Overdag krijgen we opklaringen, af en toe blijft een bui wel mogelijk en we halen maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.